0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: En het is 6:00. Het nieuws. Bart staat hier al klaar. Goedemorgen, Bart.
4: Goedemorgen, ah, toch?
3: Amai, al die micro's.
4: We worden wakker met een nieuwe wereldkampioen in het voetbal. En dat is Spanje geworden, dat in de finale in New Jersey gisteravond Argentinië versloeg met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut. Spanjaarden pakten zo een tweede wereldtitel na die in 2010. Argentijnen mikten duidelijk op verlengingen en speelden bij momenten erg bitsig, met onder meer een rode kaart voor de Argentijn Enzo Fernandez. Bij Argentinië voetbalde Lionel Messi als een onzichtbare en kwam eigenlijk nauwelijks in die finale voor. En tijdens de rust konden de toeschouwers genieten van een halftime show zoals het American Football, die meer dan een half uur duurde met optredens van onder meer Madonna, Shakira, Justin Bieber en Coldplay. In de marge van de WK-finale riep de FIFA de Spanjaard Rodri uit tot beste speler van het toernooi. En de Fransman Kylian Mbappé kroonde zich tot topschutter van het WK met 10 doelpunten. Centra voor Algemeen Welzijnswerk, CAW, startte vorig jaar bijna 3000 begeleidingstrajecten op. En dat voor intrafamiliaal geweld binnen gezinnen. Vlaams welzijnsminister Genee vindt het een goede zaak dat slachtoffers zich allemaal vaker laten helpen, meestal na een doorverwijzing van de politie. Centra voor Welzijnswerk zien wel een opvallende stijging van oudermishandeling en ze ervaren ook meer werkdruk, waardoor extra personeel geen overbodige luxe zou zijn. En in het zuiden van Frankrijk tenslotte staan opnieuw bossen en natuur in brand door de aanhoudende hitte en de droogte, deze keer op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. Het vuur vernielde bijna 200 hectare op amper 2 uur tijd en beschadigde ook verschillende huizen. Hulpdiensten evacueerden ruim 150 inwoners. En ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden die proberen het vuur daar te blussen.
1: Nostalgie weer.
4: Een bewolkte maar droge dag bij 20 graden aan zee, 22 elders. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken. Maxima van 20 tot 25 graden. Woensdag veel bewolking met wat lichte regen bij 24 graden. In de vooravond opnieuw wat zonniger. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Met Tony.
3: Goedemorgen, het is een maandag, maar ook een brugdag, want morgen een feestdag. Waarom ben jij al wakker? Moet je werken? Of is het om een andere reden? Laat van je horen in de Nostalgie.

0: my face.
1: How bizar. Ja, zeg dat wel, dit vroege uur. 6:10.
2: De vroege vogel.
1: Is het een luxe dag voor jou? Kan je lekker rustig wakker worden zonder dat de klok je opjaagt? Of moet je toch gaan werken vandaag? Ja, jij bent wakker, zoveel is duidelijk, want het is al behoorlijk druk in de Nostalgie-app. Maar reageren kan nog steeds, hè. Zoals Maaike al deed. Zij is vroeg op om boterhammetjes te maken, want de planning zegt dat ze binnen een dik uur met hun gezinnetje vertrekken naar Normandië. En onderweg kan er dan wel eens een hongertje ontstaan. Heel veel plezier daar, Maaike, met je gezin. Rijd zeker ook eens een keer over de Pont Normandië. Dat is een zeer indrukwekkende brug, vergelijkbaar met de Golden Gate Bridge in San Francisco. Ik was daar zelf ook nog onlangs, in Normandië dan. En geloof me, het geeft een gevoel alsof je tussen de wolken rijdt. Een ervaring die nog lang zal bijblijven. Goedemorgen vanuit Bree, van 5 uur wakker, hondje uitlaten, ontbijtje. Dan de vroege post als zorgkundige. Fijne dag, PS. Spanje WK verdient, dat zegt Katrijn toch. Katrijn, goedemorgen, welkom erbij. En ook goedemorgen, vroege vogels. Groetjes vanuit de haven van Antwerpen, dat komt van Alex en Steven Huibrechts uit Hoboken. Die zwaait ook even in de Nostalgie-app, terwijl hij zijn koffers aan het pakken is voor een 3-daagse citytrip naar Londen. Heel veel plezier daar, Steven. Ben jij ook al wakker? Laat van je horen en dat kan heel makkelijk in onze Nostalgie-app.

0: als er al bouwvakkers aan het luisteren zijn. Speciaal voor hen deze plaat. I'm Every Woman. 2026 moet dat natuurlijk kunnen. Whitney Houston heeft het ook gecoverd voor de film The Bodyguard. Maar dit was de originele versie van Chaka Khan. Goedemorgen allemaal. Wie is er al wakker? Luisteraar Dominique Verkouteren. Want die staat elke dag heel vroeg op om met zijn hondje Blitz te gaan wandelen in de Kempische bossen. En zo is deze dag ook alweer goed begonnen voor hem. Jessie Vertongen uit Wachtenbeke zwaait ook even in de Nostalgie-app. En dan goedemorgen Tony. We beginnen weer al een nieuwe week met prachtige muziek en een tasje koffie met goed gezelschap van Nostalgie. Mijn week kan alweer niet meer stuk. Groetjes daar allemaal van Nancy uit Merelbeke. Nancy, groetjes van ons allemaal ook. Laat ook van je horen. In de app, als je luistert, doe het dan nu, want ik lees dat graag. Het doet me altijd veel plezier, dus voilà, ik lees alle berichtjes, dat is beloofd. Het is 20 juli vandaag. Dan gebeurde er iets waardoor heel de wereld voor zijn televisietoestel zat. Wat dat is, dat vertel ik je zo meteen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: Vijf voor half zeven met Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Straks gaan we ook weer bollen. Dan kan jij een bon van 100 euro winnen om te spenderen op bol. En het is vandaag 20 juli, als je jarig bent vandaag. Dikke proficiat. Je deelt je verjaardag trouwens vandaag met een heel bijzondere gebeurtenis. Want 57 jaar geleden zaten we allemaal aan onze televisie gekluisterd. Niet omdat er een WK voetbal bezig was. Niet omdat er een nieuwe aflevering van FC De Kampioenen te zien was. Nee, nee, er landde ergens op 384.400 kilometer van hier een klein ruimtetoestel op de maan met daarin Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin en Michael Collins. Drie astronauten van de Apollo 11 missie. En dat gebeurde om 17 na 10 s'avonds om precies te zijn. De eerste echte voet op de maan werd wel pas een dag later gezet, maar gewoon al een toestel veilig op de maan zetten was in die tijd en zelfs vandaag nog een huzarenstukje. Vandaag dus de verjaardag van een landing en morgen van die hele beroemde uitspraak.
1: It's one small step for man, one giant leap for man.
0: Ja, ja, die gaan we natuurlijk nooit vergeten. Hè. Die uitspraak, legendarisch. Net zoals de hits die er nu aankomen bij Nostalgie. Eerst The Police, Don't Stand So Close To Me. Ontstaan in een klaslokaal. En dan zitten we weer in de 90s en dat doen we met Britney Spears, You Drive Me Crazy.

0: Ja, ik werd vooral zot van die hitte, met de ene na de andere hittegolf. Maar gelukkig heb ik mezelf nog een mobiele airco kunnen kopen op Bol. En die was er al de volgende dag. Ook een zeer goede beslissing, vind ik nog altijd. Ik zet die een uurtje op voor het slapen gaan in de slaapkamer. Heerlijk fris en geen plakkerige zweetnachten meer. Jij kan straks ook een bon winnen van 100 euro om te spenderen op Bol. Wat zou jij nu willen bestellen? Laat dat even weten in de Nostalgie-app. En dan kan het zijn dat ik je straks ga opbellen en dan moet je opnemen met Effe Bollen. Alleen zo scoor je die bon van 100 euro. Dus wat heb jij dringend nodig? Stuur het door in de Nostalgie-app. En als je straks wordt opgebeld, neem dan op met de woorden Effe Bollen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Nieuw bij National Geographic.
5: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
4: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
5: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
4: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
6: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta, de meubelzaak in de Noorderkempen.

0: heb de film nog niet gezien, maar staat ook op mijn lijstje om dat deze zomer nog zeker te doen op een dag met slecht weer, bijvoorbeeld. Hè. Michael Jackson, You Rock My World. Voilà, we gaan proberen om iemand op te bellen. Heel veel luisteraars willen bestellen bij Bol. Ja, wat is er allemaal populair? Oplaas, zwembadjes. Iemand stuurt ook, mijn kinderen vertrekken morgen op scoutskamp. Ze kunnen nog wel wat gebruiken, van zaklampen tot gamellen. En dat komt van Koen van Reusel. En Nicky van Kouwel, die wil dringend de zon bestellen. Ik weet niet of ze dat daar hebben bij Bol. Je kunt altijd eens proberen. Hè. Voilà. Wie gaat er aan de lijn komen?
1: Even Bol, hè.
0: Fantastisch. Met wie spreek ik?
1: Met Pascal.
0: Dag Pascal, goedemorgen. Zeg, de buit is al binnen. Maar wat wil jij kopen bij Bol?

0: Loops earplugs voor snacks voor een cadeau te geven aan mijn vriendin.
1: Maar echt? Ik dacht om naar een festival te gaan of zo. Nee, dus om aan jouw vriendin cadeau te geven. En waarom precies?
0: Ik ben al een luide snurker. En, zodat zij haar welverdiende nachtrust heeft.
1: Amai, dat is lief. Dat is een heel romantisch cadeau. En het gaat misschien ook wel jouw relatie redden. Laat ons dat hopen. Voilà, bij deze 100 euro... Die komt jouw richting uit, een bolvoucher. Ga je nog op vakantie dit jaar?
0: Normaal gezien, nou, het groot verlof denk ik nog wel een weekje hier of daar. Maar echt groot op verlof, dat gaan we deze jaar niet doen.
1: Maar ik wens je dan toch nog een zeer fijne vakantie. En je weet het, hier bij Nostalgie ben je altijd weg. Hè? Dus blijf gewoon bij ons, dat is ook leuk.
0: Zeker weten.
1: Ja, nog een zeer goede ochtend, fijn dat je erbij was. Bye bye.

Ja, we gaan ze vandaag toch zien hoor, de zon. I won't let the sun go down on me van Nick Kershaw. En dit is echt wel zot. Robert Miles maakte dit nummer om wat rust te brengen op de dansvloer. Niet om op te zwepen, maar dat is dus helemaal mislukt. Of niet zo erg, want het is een van de grootste dance anthems uit de jaren 90. Die ga je zeker ook horen tijdens onze 90s party in oktober in Carré. Als je nog geen tickets hebt, kan ze altijd reserveren op onze website. Hè. En dan gaan we allemaal samen dansen in de Carré. Op deze muziek.

0: straks bij Nostalgie.
1: La Dolce Vita, dat vakantiegevoel krijg je hier heel de zomer met de platen zoals deze van Ryan Paris.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
8: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
9: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
8: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
9: Die van de buren.
8: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
9: Allee, het is goed. Maar ik ren in naar 20 winkels, hè?
8: Nee. Één adres.
10: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
11: De soundtrack van je weekend.
12: Dat is Nostalgie.

0: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: We are music.
2: Nostalgie. 7:02, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En we worden wakker met een nieuwe wereldkampioen in het voetbal.
3: Die heet Spanje. Dat in de finale in New Jersey gisteravond. Argentinië versloeg met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende Spaanse doelpunt in de 106e minuut. En die Spanjaarden pakten zo een tweede wereldtitel na die in 2010. Argentijnen mikte duidelijk op verlengingen en speelde bij momenten erg bitsig. Met onder meer een rode kaart voor Enzo Fernandez. Bij Argentinië voetbalde Lionel Messi als echt een onzichtbare en kwam nauwelijks in die finale voor. Tijdens de rust konden de toeschouwers genieten van een halftime show zoals in het American Football. Die meer dan een half uur duurde met optredens van onder meer Madonna, Shakira, Justin Bieber en Coldplay. In de marge van de WK-finale riep de FIFA de Spanjaard Rodri uit tot beste speler van het toernooi. En de Fransman Kylian Mbappé kroonde zich tot topschutter van het WK met 10 doelpunten. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de CAW's, hebben vorig jaar bijna 3000 gezinnen begeleid voor intrafamiliaal geweld. Vlaams welzijnsminister Gené vindt het een goede zaak dat slachtoffers zich al maar vaker laten helpen, meestal na doorverwijzing van de politie. Centra voor Welzijnswerk zien wel een opvallende stijging van oudermishandeling en ze ervaren ook meer werkdruk, waardoor extra personeel geen overbodige luxe zou zijn. En in het zuiden van Frankrijk staan opnieuw bossen en natuur in brand door de aanhoudende hitte en de droogte. Deze keer op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. Het vuur vernielde daar bijna 200 hectare op amper 2 uur tijd en beschadigde ook verschillende huizen. Hulpdiensten evacueerden ruim 150 inwoners. Ook op Corsica, het eiland daar, breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweermannen proberen het vuur daar te blussen.
1: Nostalgie weer.
3: Een bewolkte, maar wel droge dag bij 20 graden aan zee tot 22 elders. Morgen op onze nationale feestdag. Dan schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maximaal van 20 tot 25 graden. Woensdag veel bewolking met wat lichte regen bij 24 graden. In de vooravond woensdag opnieuw wat zonniger weer. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
4: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
0: Met Tony.

0: dorp waar ik vroeger woonde hadden ze een dolce pita. Lekker met heel veel leuk vooral dan. Leuk ook voor de mensen die achteraf aan je adem ruiken. Dolce Vita, Ryan Paris. Het is 7:04. The Cure was dit jaar een van de beste op Werchter. Heel leuk om te zien dat zowat alle leeftijden meegenoten van de hits van The Cure. Want die haalden ze voor de gelegenheid nog eens boven. En zo meteen een van die hits.
1: Het team van Nostalgie.
0: En tijdens de zomervakantie hebben we ook een zeer tof nieuw programma. Dat is dus tussen 9 en 10. Waarschijnlijk heb je al een keer, of beter nog meerdere keren geluisterd. Dan weet je dat we voor dit programma hulp nodig hebben. We zijn op zoek naar de 10 beste soundtrack-hits vandaag. Welke filmmuziek vind jij de allerbeste? Dat mag je even droppen in de Nostalgie-app. De platen die het meest terugkomen, die gieten we dan straks in een top 10. En die passeren dan allemaal dus tussen 9 en 10 hier bij Nostalgie. Maar jij kan nu al je bijdrage leveren. Vertel even wat jij de leukste filmmuziek vindt met een berichtje in onze app. Ik zie ze graag komen.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.

wakker worden met die goede platen van nostalgie. That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band. Het is ondertussen bijna 7:12. Ook deze week geven we een reis weg met het grote nostalgie-reisbureau naar waar we dit keer trekken. Dat kom je te weten in het volgende uur. En ik weet niet waar Adele haar vakantie gaat doorbrengen dit jaar, maar ze stuurt al wel een kaartje naar ons allemaal om even hallo te zeggen. Toch zeer vriendelijk van haar. Zeg nu nog eens dat ze diva-gedrag heeft.

0: Voor iedereen die heel rustig wilde wakker worden, deze hello van Adele. 8:14. Ons Ellen Petrie die loopt weer ergens rond op Brussels Airport. Ja, kinderen die volgen hun ouders naar favoriete reisbestemmingen. En hoe ver dat gaat, hoeveel generaties, dat kom je zo te weten. Spring bij ons binnen, net na Billy Joel.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Zometeen een nummer dat heel veel pogingen nodig had om een hit te worden. 3 keer werd het uitgebracht door 3 verschillende artiesten. En pas bij de 4e poging werd het uiteindelijk een grote hit.
1: Ribbedebie met Petri.
0: Ja, en dan loop je op de luchthaven en dan krijg je plots een micro onder je neus. Maar die wordt wel vastgehouden door de hele lieve Ellen Petri. Ellen, waar zit je nu ergens?
2: Ik sta hier aan de gate van Bari en ik ga toch wel eens kijken of ik niet mee kan. In iemand zijn valies of zo. Jullie zijn aan het aanschuiven voor Bari.
3: Ja, dat klopt.
2: Is dat iets waar jullie veel naartoe gaan?
3: Nogal, ja. Ja, ik denk bijna jaarlijks.
2: Een vakantieverblijf dan?
3: Het is een vakantieverblijf, ja. Ja,
2: en dat is uw vrouw, jij bent?
4: Jelle?
3: Kamel.
2: Kamel, dat is de zoon. Maar jij bent groot, zeg. Ja, ik ben waarschijnlijk heel klein. En
3: u bent? Wouter.
2: Wouter. Jullie gaan elk jaar naar daar. Waar hebt u hart aan verloren? Waarom Bari?
3: Ik denk dat je mijn vrouw moet interviewen over deze...
2: Is dat zo? Oh, het is mooi.
4: Het is eigenlijk mijn ouders die hun hart daar verloren zijn. Oh. En wij kunnen daarvan profiteren.
2: Oh, dat is wel mooi. Dus eigenlijk, zijn jij daar als kindje ook veel geweest?
4: Maar vanaf 10 ongeveer, ja? Gaan we naar Italië, ja.
2: En je hebt toch wel uw man helemaal meegekregen?
4: Ja, dat was een vrijste.
2: Ja. Dus jullie gaan altijd met jullie drietjes?
4: En de dochter, maar die is even spoorloos.
2: Ah, de dochter is er ook bij?
4: Ja.
2: En wat doen jullie dan met jullie 4 zowel? Gaan jullie wel...
4: Gaan de stadjes bezoeken en eens naar het strand, lekker eten, ja.
2: En Bari, hebben jullie dan in de rest van het jaar ook nog andere landen die jullie bezoeken? Of gaan skiën? Of...
4: We zijn dit jaar naar Colombia geweest.
2: Oh, mooi.
4: Ik heb daar 1 jaar gewoond, dus we zijn terug op bezoek geweest.
2: Oké, en je hebt er gewoond. Waarom?
4: 1 jaar na mijn middelbaar, 1 jaar op uitwisseling.
2: Ah wel, en de dochter is er ook komen bijstaan en jij bent?
5: Loren,
2: en jij gaat ook altijd mee naar Bari, naar het huis.
5: Ja.
2: En heb jij daar ook wel vrienden zitten op al die jaren?
5: Een paar wel.
3: Ja, de vrienden komen nog af lotjes bij de dochter. Ja.
2: Oké, voilà. Ik hoor, hè, ze zijn aan het afroepen, Bari, geniet van elkaar... Leuke familie, dus ik denk dat ik in die valies die rozen hier ga kruiven. Ik ga mee met jullie, goed? Tot ginder, hè?
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
6: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
7: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
6: Een souvenir van je congé?

0: En zo komen allemaal voorbij, hè, al die grote namen. Het is dan ook een tribute van de Pasadena's. Zometeen Walter Grootaerts met zijn eigen tribute. Hij zag Chris Lomme op tv. En dat was bij de buren. En dat inspireerde hem later bij de Kreuners voor de hit die er dus aankomt. Maar eerst onze Bart. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. Spanje kende een echte feestnacht na het behalen van de wereldtitel in het voetbal. Spanjaarden versloegen gisteravond in het Amerikaanse New Jersey de Argentijnen met 1-0. Een doelpunt van Ferran Torres. Voor Spanje is het de tweede wereldtitel na die in 2010. Deze namiddag worden de Spaanse voetbalkampioenen feestelijk ontvangen en rondgereden in de hoofdstad Madrid. Ambtenaren kunnen hun ziektedagen niet langer onbeperkt opsparen. Regeling gaat in op 1 januari. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. En als ze die niet gebruiken, dan behouden ze die en bouwen ze een zogeheten ziektekapitaal op. En dan krijgen ze ook een volledig loon als ze langdurig ziek zijn. Maar dat verdwijnt nu dus definitief. Ik wil het ook even hebben over het Koningshuis deze morgen. Die blijft tot onze verbeelding spreken. En we hebben ook allemaal wel een mening daarover. Uit een recente peiling blijkt nu dat de helft van de Belgen vindt dat onze prinses Elisabeth binnen de 5 jaar haar vader, koning Filip, moet opvolgen. Zo rond 2030, dan bestaat ons land ook precies 200 jaar. Hè, onafhankelijkheid, 1830, weet je wel. En veel mensen vinden dat een goed en juist moment voor een troonswissel. Elisabeth is dan eind de 20, Filip 70. Hè. Onze kroonprinses blijft trouwens de populairste van dat koningshuis. Ze krijgt 7,3 op 10, omdat ze opvallend veel professionaliteit uitstraalt. Haar mama, koningin Mathilde, staat tweede, 7,1% op 10. 7,1 op 10. En koning Filip krijgt maar 6,9. Dus hij is een beetje de domste van het gezin. Nee, dat is niet waar. Een grapje, dat is een grapje.
0: Zeg maar, hij is dan nog maar 70 eigenlijk.
1: Ah, inderdaad.
0: Ja. Ja, pff, dat is een beetje te vroeg om op pensioen te gaan. Ja, hè, vind ik toch. Wij moeten toch ook langer werken?
1: Ja, normaal blijven koningen totdat ze sterven. Dus ja, ik vind wel iets hebben dat hij misschien wat langer mag werken. Maar voor de uitstraling naar het buitenland vind ik toch wel dat we onze Elisabeth op een verhoogje mogen zetten. Want ze straalt zoveel charisma en klasse uit dat dat alleen maar in ons voordeel gaat zijn.
0: Oké, Instagram wordt dan een beetje mooier, maar ja, zeg, stel je eens voor, jij bent 29 en je moet al op de troon gaan zitten en een land gaan leiden. Zou jij dat willen?
1: Ik zou dat wel willen, ja.
0: Ja, dan zijn we goed af hoor met Bart. Ik vind dat ze toch nog eerst eventjes van haar jeugd moet genieten. Ja, zeg, kom aan. Die wordt dan, moet gewoon koningin worden op haar 29ste. En dan zit hij tot haar 80ste lintjes door te knippen. Ja. Dan krijg je toch een burn-out. Dat is erom vragen, vind ik.
1: Maar volgens mij, als ze 29 is en de troon bestijgt, dan gaan ze ook sneller aan een vent geraken.
0: Wie weet heeft ze er al een, Bart.
1: Ja.
0: Al die geheimen. Ja. Oké, we kunnen er nog lang over doorgaan. Ik vind dat ze nog eventjes van haar leven, van haar jeugd moet genieten. Sowieso.
1: Ik niet, maar vrijheid van meningsuiting mag altijd natuurlijk.
0: Voilà. Ah, gaan we geen weer doen.
1: Nee, we gaan.
0: Zo, je bent
1: bewolkt
0: boos
1: en droog, dat is het.
0: Je bent boos op mij, je wil gewoon niet.
2: Bij Thema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Thema Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Tony.

0: zaten hier heel de tijd te wachten op die potverdomme. Dacht dat die niet meer ging komen. De Kreuners zijn verliefd op Chris Lomme.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister
4: en je bent op vakantie.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
7: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
9: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Oh, Kiana, deze zomer. Wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
11: Zeg eens, meisje. Jij zet TikTok Tobias niet, hè?
10: Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh.
11: Of Zanzibar. Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk.
10: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: En meneer Barbara ook mee.
10: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
12: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.

0: De heerlijke Natasha Bedingfield heeft het eigenlijk geschreven voor haar broertje These Words. Deze zomer trek je heel de wereld rond samen met Nostalgie. Straks zitten we in Italië met Eros Ramazzotti.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
0: Ja, via televisie of onze website kan je binnenkijken in de studio. En als je dat al gedaan hebt, dan is het je misschien al opgevallen dat er een grote wereldkaart hangt hier in onze studio. Wel, die hangt er natuurlijk niet zomaar. Straks gooit Alexandra en Marcia daar een dartpijl in. Ik raad ondertussen aan al mijn collega's hier op de werkvloer om dan even dekking te zoeken, want je weet nooit waar dat pijltje belandt. Maar als het goed is, dan komt het terecht in een land op die kaart. De bedoeling is dat jij dan reisverhalen deelt over dit specifieke land. Je mag ook foto's doorsturen, ja, allerlei vakantieverhalen. Ja, tegen het einde van de zomer trekken we zo dus heel de wereld rond. Ik zou zeggen, luister mee, doe vooral mee en zo breng jij ook dat vakantiegevoel overal. Hè, want dat is onze missie deze zomer.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, alleen al dankzij haar naam waan je jezelf op een tropisch eiland. Vanessa Paradis.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Ritchie. Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend. Ritchie.
1: Nostalgie. 7:58. Goedemorgen, het nieuws met Bas van Langenhoven. En die Spanjaarden die hebben heel de nacht feest gevierd.
11: Van Eviva España en zo, want ze zijn de nieuwe wereldkampioenen in het voetbal. Spanje versloeg in de halve finale in New Jersey gisteravond. Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut. Spanjaarden pakten zo een tweede wereldtitel na die in 2010. Argentijnen mikte duidelijk op verlengingen en speelde bij momenten erg bitsig. Met een rode kaart onder meer voor Enzo Fernandez. En net na affluiten ook nog eentje van Paredes, omdat die een gefrustreerde Argentijn enkele Spaanse spelers aanviel. En Lionel Messi, die voetbalde als een onzichtbaar en kwam nauwelijks in die WK-finale voor. Tijdens de rust konden toeschouwers genieten van een halftime show, zoals in het American Football, die meer dan een half uur duurde met optredens van onder meer Madonna, Shakira, Justin Bieber en Coldplay. In de marge van de WK-finale riep de FIFA de Spanjaard Rodri uit tot beste speler van het toernooi en de Fransman Kylian Mbappé kroonde zich tot topschutter van het WK met 10 doelpunten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid ontvangen ze deze namiddag de spelers van de nationale ploeg om hen uitgebreid in de bloemetjes te zetten met een heuse feestparade door de Madrileense straten te rijden. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de CAW's, hebben vorig jaar bijna 3000 gezinnen begeleid voor intrafamiliaal geweld. Vlaams welzijnsminister Gené vindt het een goede zaak dat slachtoffers zich al maar vaker laten helpen, meestal na doorverwijzing van de politie. Centra voor Welzijnswerk zien wel een opvallende stijging van oudermishandeling en ze ervaren ook meer werkdruk, waardoor extra personeel geen overbodige luxe zou zijn. En in het zuiden van Frankrijk tenslotte staan opnieuw bossen en natuur in brand door de aanhoudende hitte en de droogte. Deze keer op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. Het vuur vernielde bijna 200 hectare op amper 2 uur tijd en beschadigde ook verschillende huizen. De hulpdiensten evacueerden ruim 150 mensen. En ook op het eiland Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweermannen proberen het vuur daar te blussen op Corsica.
9: Nostalgie weer.
11: Een bewolkte, maar droge dag bij 20 graden aan zee tot 22 elders. Morgen op onze nationale feestdag schijnt eerst de zon. Tuurlijk, daarna meer wolken, maximaal van 20 tot 25 graden. Woensdag veel bewolking met wat lichte regen bij 24 graden. In de vooravond woensdag opnieuw wat zonniger weer. En meer nieuws, dat lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
9: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
12: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
9: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
13: Met Tony.

0: Straks nog extra vakantiegevoel met Simply Red en Sunrise.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, wil jij graag op reis, dan kan je deze week alweer meedoen. Straks spelen we Stop de Band. Een hit stopt plots. Jij vult het laatste woord aan. En bedoeling is dat je er zoveel mogelijk juist hebt. En als dat lukt, dan heb je een finale plaats vrijdag hier in de Nostalgie-studio. Inzet deze week is een winterse treinreis door Zwitserland. Glacier, Bernina, Arosa. 5 dagen langs werelds mooiste spoorlijnen met de Glacier Express, de Bernina Express en de Arosa Line. Ik heb dat ook ooit eens gedaan, zo'n treinreis door Italië. Ach, die landschappen die je dan allemaal ziet, dat is om van te smullen. Reizen Lauwers die zorgen voor alles, van thuisophaling tot een verblijf in een 4-sterrenhotel met zwembad zelfs en dan ook nog eens een Nederlandstalige gids. Aan iedereen die wil meedoen, open je oren. Stuur nu Ik wil op reis als tekstberichtje of je mag het ook inspreken. Duw gewoon op het microfoontje in de Nostalgie-app. En zo kan je dus een spraakberichtje sturen. Ik wil op reis. Doe mee. Hè? Let wel, als je meedoet, dan sta je hier vrijdag in de finale en dan moet je dus naar de studio kunnen komen. Dus je moet je wel vrijhouden volgende vrijdag, mocht je een finale plaats veroveren. Stuur nu dus vooral Ik wil op reis in de Nostalgie-app.
2: Het grote Nostalgie-reisbureau.

0: Don't Bring Me Down. Het is 7:15. Wil jij graag een winterse treinreis door Zwitserland? Glacier Bernina en Arosa, 5 dagen langs de werelds mooiste spoorlijnen met de Glacier Express. De Bernina Express en de Arosa Line tot in de puntjes verzorgd door Reizen Lauwers. Stuur dan nu, ik wil op vakantie, met een spraak- of tekstberichtje met de nostalgie. Ja, er kwamen al hele creatieve berichtjes binnen, zoals deze hier.
1: Ik wil op reis. Ik wil op reis. Ik wil op reis.
0: Je mag dat één keer zeggen ook, natuurlijk. Dat is genoeg.
1: Ik wil op reis. Ik wil op reis. Ik wil op reis.
0: Deze hier vind ik ook wel goed.
2: Ik wil op reis. Ik wil op reis.
0: Dat kan een hit worden, hè? Zoiets. Voilà. Kan jij het beter? Stuur ik wil op vakantie met een spraak- of tekstberichtje. Ik wil op reis, dat is ook goed hoor. Voilà.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: 10 voor half 9 zometeen. Shaggy en Boombastic.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Maar eerst gaan we iemand in de finale proberen te krijgen om een prachtige reis te winnen naar Zwitserland langs de mooiste spoorlijnen met reizen Lauwers. Dag Jan, jij stuurde Ik wil op reis.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, heb jij Zwitserland al eens gezien of staat dat nog op je verlanglijstje?
2: Vroeger met mijn ouders gingen we daar wel heel naartoe. Allee, altijd wel naar hetzelfde. Dus er is denk ik wel nog veel te ontdekken daar.
0: Nou, voilà, inderdaad. Mooi land. Wat herinner je daar nog van?
2: We gingen daar skiën eigenlijk. Dus vooral sneeuw.
0: Dat is ook altijd leuk. Stel dat je vrijdag in de finale zit hier. Wie mag er dan mee?
2: Dat zal eens met mijn vrouw zijn. Ik hoop, we hebben twee kindjes ook, maar dat is misschien tijdens een korte reis, heb ik gezien. Misschien is het moment om nog iets met ons tweetjes te doen.
0: Oké. Okay. Jan, je kent het spel?
2: Ja, ik heb het al gehoord.
0: Zullen we er eens aan beginnen dan?
2: Ja, doe maar.
0: Oké, probeer zoveel mogelijke hits aan te vullen. De eerste, die komt er nu.

0: Wonderwall.
1: Wonderwall, die is al binnen. Hop, we gaan verder met de volgende.
0: Heart.
1: Dat is ook heel goed. Die punten zijn ook al binnen. Amai, je hebt wel een goede hitkennis, precies, hè?
0: Never mind. You.
1: Someone like you. Perfect. Op naar de volgende.
0: No.
1: Kijk eens aan, geen twijfel hè, bij die Janne. We zitten al aan 4. Ga je de 5e ook halen?
0: There.
1: Jan, jij wil echt op reis, hè?
0: Ja, graag.
1: Oké, okay, blijven focussen. We hebben er al 5. Now and then you get, you say I'm a kid. My ego
0: is bare. I don't need... Care? Care?
1: Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je had shit moeten zeggen. Het is ook een beetje shit.
0: dat
1: je die niet hebt, Jan. Maar kijk, je hebt er toch 5. Dat zou wel eens een finale plaats kunnen zijn. Dat gaan we deze week wel zien.
0: Van de week.
1: Ja, ik zou zeggen, duimen dat de anderen het niet zo goed doen. Dat is misschien niet zo sportief.
0: Ja,
1: maar ja,
0: ik ben niet sympathiek, maar ik wil.
1: Ja, voilà. Ja, we moeten sympathiek blijven, hè, toch? Hè?
0: Voilà.
1: Oké, okay, misschien zie ik jou vrijdag wel, Jan. Je kan toch naar de studio komen, hè?
0: Ja, ik heb een weekje verlof deze week. Dus okay. Dat kan geregeld worden.
1: Dat komt mooi uit. Voilà. 5. We duimen met je mee, Jan. En we horen het wel deze week. Fijne dag nog alvast. Okay. En fijn dat je hier bij ons was. Bye-bye.

0: Het moet toch een fris gevoel geweest zijn voor Susanna Hoffs, want ze zong deze helemaal naakt bij de Bengals en de Eternal Flame. Ja, ja, echt waar.
1: Ja, hallo.
0: Ja, je moet wat mee naar Top 3000 Heroes luisteren. Daar zat heel het verhaal in. Ik ga het nu niet vertellen, maar het is echt een zeer spannend verhaal. En nee, Bart, je moet niet online gaan zoeken, want er zijn geen foto's.
1: Oei. Oké, sorry.
0: Jammer. Zometeen een hit geïnspireerd op de grote veranderingen begin 90s. Maar eerst het nieuws natuurlijk. Heb je hem al gehoord, hè? Onze Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Spanjaarden hebben de hele nacht stevig feest gevierd, want ze zijn de nieuwe wereldkampioenen in het voetbal. Spanje versloeg in de finale in het Amerikaanse New Jersey gisteravond Argentinië met 1-0 na verlengingen. Fernando Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut. En in die Spaanse hoofdstad Madrid ontvangen ze deze namiddag de spelers van die nationale ploeg om hen uitgebreid in de bloemetjes te zetten en met een heuse feestparade door de Madrileense straten te rijden. Ambtenaren hebben ziektedagen niet langer kunnen hun ziektedagen niet langer onbeperkt opsparen. De regeling gaat in op 1 januari komend jaar, besliste bevoegd minister Mats. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op en als ze die niet gebruiken, behouden ze die en bouwen ze een zogeheten ziektekapitaal op. En dan krijgen ze ook een volledig loon als ze langdurig ziek zijn. Maar dat verdwijnt dus. En uit de recente peiling blijkt dat de helft van de Belgen vindt dat onze prinses Elisabeth binnen de 5 jaar haar vader koning Filip moet opvolgen. Zo rond 2030, dan bestaat ons land ook precies 200 jaar. En veel mensen vinden dat een goed en juist moment voor een troonswissel. Elisabeth is dan eind de 20 en Filip toch al 70.
2: Nostalgie weer.
1: Een bewolkte maar droge dag met af en toe een streepje zon. 20 graden aan zee, 22 elders. Morgen schijnt eerst de zon op onze nationale feestdag. Daarna meer wolken en maxima tot 25 graden.
2: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau
4: met Tony.

0: Ja, eind jaren 80 veranderde er zoveel in Europa en dan nog in een razendsnel tempo. Bijvoorbeeld de val van de Berlijnse muur. En die sfeer van vrijheid, chaos en verandering inspireerde Seal voor Crazy. Zijn gedachte, soms moet je een beetje gek zijn om te overleven in een nog zottere wereld. Ja, en misschien ook een gedachte die we vandaag allemaal kunnen meepakken op deze maandag. Het gaat je misschien helpen bij moeilijke dingen die je moet overwinnen. Komt er nog aan, onze film top 10, daar geef ik straks meer uitleg over. En Umberto Tozzi, die staat ook al klaar met Gloria.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips, laat je inspireren en win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
4: Welkom thuis.

0: Ed Sheeran en Galway Girl. Zometeen het Queen-nummer dat er niet was geweest zonder Michael Jackson.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Ja, straks tussen 9 en 10 zetten we de 10 favoriete filmsongs van onze luisteraars op een rijtje. En daar kan jij nog altijd mee over beslissen. Welke filmsong zet jij meteen een tikje harder? Drop hem in de Nostalgie-app en misschien hoor je jouw favoriet straks terug in de top 10. Een suggestie doorsturen is altijd de moeite, want je kan er een voucher van €50 bij Smartfoto mee winnen. Ideaal om die zalige vakantiemomenten vast te leggen in een foto.

Ja, na een concert van Queen dook backstage plots een fan op met één dringend advies. Breng Another One Bites the Dust uit als single. En die fan, dat was niemand minder dan Michael Jackson. Queen luisterde en ze kregen er een Amerikaanse nummer 1 voor in de plaats. Voilà, mooi verhaal toch? We gaan naar de film top 10 met onder meer de Spice Girls en straks ook nog George Harrison.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Ja, Kevin Bacon, die dansscène. Meer heb ik niet nodig, stuurde Sophie Kleijmans in de app. En ook Johnny Virus uit Boom is het daar helemaal mee eens. De beste filmsong ooit. Kenny Loggins, zometeen in zometeen jullie nummer 10 in de filmtop.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee.
4: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
7: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
8: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
7: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
8: Die van de buren.
7: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
8: Allee, het is goed. Maar ik rijd in naar 20 winkels, hè.
7: Nee. 1 adres.
9: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
10: Oh, sfeerverlichting.
11: En olie.
10: Oh ja, schat. Hier, kort.
11: Of anders koolzoombandjes.
10: Oh ja, en latex handschoenen.
11: Oh ja.
12: Heb je geen klantenkaart, meneer?
13: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
14: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
13: Safti.
15: Tegels,
16: natuursteen,
15: parket in Permo.
0: Nostalgie.
1: En dan is het 8:55. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Spanje gaat helemaal uit de bol na de WK-titel in het voetbal.
17: Ja, de Spanjaarden hebben de hele nacht feest gevierd. Stevig feest gevierd na de nieuwe wereldtitel in het voetbal. Op verschillende plaatsen kwamen juichende mensen om straat, reden anderen luid toeterend rond. Dat kennen we ook hier in België. Spanje versloeg in de finale in het Amerikaanse New Jersey gisteravond Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ontvangen ze deze namiddag ook de spelers van de nationale ploeg om hen uitgebreid in de bloemetjes te zetten en met een heuse feestparade door die Madrileense straten te rijden. Bij een zware brand in een loods in Blankenberg in West-Vlaanderen is mogelijk asbest vrijgekomen, zegt de burgemeester. Gisteravond begon het te branden in die loods in het midden van een veld. Het dak van dat gebouw stortte in en daar zit dus asbest in. Brandweer bekijkt nu of en waar er asbestdeeltjes liggen, want in de buurt daar in Blankenberg zijn heel wat campings en huizen. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden. Hij schrijft dat op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neal. Het is voor Vance en zijn vrouw Usha hun vierde kindje. Ze hebben al 2 zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen kwamen, kondigde de Amerikaanse vicepresident al aan op een anti-abortusbijeenkomst. Vorig jaar was dat. Toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de Verenigde Staten. En hij voegde zelf de daad bij het woord.
0: Nostalgie weer.
17: Bewolkt maar droge dag bij 20 graden aan zee tot 22 elders. Morgen op onze nationale feestdag eerst de zon. Daarna meer wolken en maxima van 20 tot 25 graden. Woensdag veel bewolking met wat lichte regen bij 24 graden. In de vooravond woensdag opnieuw iets meer zon. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
6: De hele dag zonnige vakantietips. En win één van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
18: Met Tony.
19: We are music. Yeah. Nostalgie.
0: Nummer 10.

0: Nummer 9 uit Robin Hood en die kreeg ook heel wat stemmen. Anja Wekeman uit Bornum die stuurt: hierop heb ik voor het eerst gesloot met mijn man en 35 jaar later zijn we nog altijd samen. Proficiat, Anja. Peter Jansen uit Oudenaarde laat weten: ik ben toen naar de film Robin Hood gaan kijken voor Kevin Costner, maar naar huis gegaan met Bryan Adams in mijn hoofd. En Ingrid Stevens uit Geel die geeft mee: dit was onze plaat van mijn man en mezelf in de 90s. En eerlijk, het is nog altijd zo. Dat geeft alweer mooie herinneringen. En dat is wat muziek ook zo goed kan. Hè. Verbinden met toen en nu voor altijd. Blijf vooral die berichtjes sturen, want ik word daar ook heel blij van. En we schuiven verder in jullie favoriete filmsongs. En de volgende die brengt ons terug naar 1985 en de Breakfast Club. 5 totaal verschillende jongeren die voor straf samen 1 zaterdag op school moeten doorbrengen en ontdekken dat ze meer gemeen hebben dan gedacht. Katrien Gielis uit Bekkenvoort die schrijft: die film zag ik als tiener en ik wilde meteen Molly Ringwald zijn, ja, een van de actrices daarin. En Tom Kleijmans die herinnert zich nog de laatste scène, de vuist van Judd Nelson in de lucht en dan de Simple Minds. Kippenvel elke keer opnieuw. Op 8, Don't You Forget About Me, de song die de Simple Minds eigenlijk eerst niet wilden opnemen, maar toch hun enige Amerikaanse nummer 1 hit werd.
1: De 10 van Nostalgie. Nummer 8.

0: trekken, hè, in de 80s, de film Top Gun. We vlogen even mee en onder meer Anja Peters uit Mechelen zegt, ja, Tom Cruise, die motto, dat witte t-shirt, ik was meteen verliefd. Zo meteen duiken we de jaren 70 in met witte pakken, een legendarische dansvloer en drie broers die de disco voorgoed hebben veranderd. Nummer 6 in jullie favoriete filmsongs, The Bee Gees.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Lenen bij Leeman.
7: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
8: Ja, wacht dan even, Suzy.
7: Oeh, wacht even.
8: Nog een minuutje.
7: En wat is er dan?
8: Ah, wel. Dat kan ik last minute ons raas boeken.
7: Moe, Harry toch.
9: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

op 5 in de 10 van nostalgie. En vooral van jouw lijst natuurlijk. Spoken, slijm en een van de bekendste filmkreten ooit. Ghostbusters van Ray Parker Jr. Tom Vermeire uit Hasselt die stuurde... In de 80's bond ik de stofzuiger van mijn ma op mijn rug. En met de borstel ging ik dan op spokenjacht. Ja, who you gonna call? Onze luisteraar Tom Vermeire dus. Op 4, Dolly Parton, die reed bijna met haar auto tegen een boom. Toen ze haar song voor de eerste keer hoorde zingen door Whitney. Dat gebeurde dus niet in een studio. Dolly die was gewoon onderweg met de auto. En ze hoorde die versie van Whitney op de autoradio. Ja, ze begon te wenen en reed dus bijna tegen een boom. Helemaal flabbergasted. Groter dan groot. En dat is nog zacht uitgedrukt met die beroemde stilte voor de grote drumslag. Ondertussen een challenge geworden. Probeer exact te voorspellen wanneer Whitney weer binnenvalt. Bijna iedereen zit ernaast. Dus we gaan onze timing en reflexen nog eens testen met I Will Always Love You. Whitney Houston op 4.

0: Toch geweldige digitarif. De song die iedereen terug naar de fitness lokt. Uit Rocky, Survivor en Eye of the Tiger op 3. Ook Koen Willems uit Turnhout. Mijn vaste nummer tijdens het lopen. Alleen jammer dat ik er niet sneller van word. Ja, blijven gaan, hè, Koen. Dat lopen dat is al heel moedig op zich. Nummer 2. De lift. Annelies Maas uit Leuven heeft het zelf ook al een keer geprobeerd. En dat was meer dan genoeg, schrijft ze in haar berichtje. Bill Medley en Jennifer Warnes in jouw filmteam van de nostalgie.
1: De team van nostalgie.
0: Ja, en Leen, jij koos deze absolute classic uit Dirty Dancing ook. Zing je dan keihard mee? Of is het vooral die legendarische lift die jou ook heeft geïnspireerd?
2: Goedemorgen, Tony. Vooral het meezingen. Het is vooral voor de muziek dat wij meer dan, als ze zeggen, zo 36 keer gekeken hebben.
0: Ja, die lift, dat ga je dus nooit zelf uitproberen. Dan je houdt het liever veilig.
2: Nee. Ja. Nee, met mijn rug. Nee, dat is niet uit te proberen.
0: Slim gezien, Leen. Ik zou het ook nooit aandurven, hoor. Zeg, Leen, omdat je mee onze top 10 hebt samengesteld, ga je hier zeker niet met lege handen weg. Want we geven jou een voucher ter waarde van €50 van Smartfoto. Ideaal om al die mooie vakantieherinneringen van jou nog beter vast te leggen. Ben je er een beetje blij mee, Leen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké, voilà, zeg, kijk. Geniet ervan. En ik heb ook nog jouw favoriet natuurlijk. Bill Medley en Jennifer Warnes. The Time of My Life. We gaan samen meezingen, hè? Is het goed? Oké.
2: Zeker weten.
0: Leen, bedankt en nog een mooie dag, hè?
2: Oké, salutjes,
1: Tony. De team van Nostalgie.
3: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
4: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
3: Een souvenir van je congé?

0: Dirty Dancing, strand op 2, maar 1 filmsong die kreeg nog meer stemmen van jullie. Uit een film die een van de grootste bioscoophits werd aller tijden, met een nummer dat de zangeres aanvankelijk niet eens wilde opnemen. En dat is Céline Dion, My Heart Will Go On. Komt er zo aan.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
4: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
7: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
8: De 10 van Nostalgie.
9: Met Tony.
8: Nostalgie. Nummer 1.

En daarmee kennen we jullie nummer 1. Sophie uit Mechelen, die appt: ik heb Titanic 5 keer gezien en elke keer gehoopt dat Jack deze keer niet kopje onder zou gaan. Ja, al die traantjes die zijn weggepinkt bij die film, maar het blijft wel een topper natuurlijk. Net zoals de muziek erbij. Céline Dion, My Heart Will Go On, nummer 1 in de 10 van Nostalgie. Zo meteen wordt het hier eventjes heel gevaarlijk, want ik krijg een dart in mijn handen en ik ga mikken op de wereldkaart. En hopelijk komt die pijl daar dan ook in terecht. Dan gaan we op zoek naar verhalen over het land waar dat pijltje dus is terechtgekomen. Die kan je doorsturen, die verhalen. Eventueel samen met de foto's in de Nostalgie-app. En ja, zo wordt het plezant. En zo reizen we hier tijdens de zomervakantie heel de wereld rond. En ondertussen gaan we nog even de hoogte in met To Fabiola. Nostalgie.

0: Die zaten er ook wel met een reden toe, Fabiola. Want morgen is de 10 van Nostalgie helemaal Belgisch. Want dan is het de nationale feestdag. Hè, voilà.
1: Dat gaan we samen vieren, hè, Tony?
0: Absoluut.
1: Ja. Maar wat we ook gaan doen, we gaan verder op reis. Reis rond de wereld. Er hangt hier een prachtige kaart. Ik heb jou zo meteen nog nodig om eventjes een pijltje te smijten. Heb je zo al een gevoel welke richting je uit wil?
0: Wel, Spanje is wereldkampioen geworden, dus ik ga dat proberen. Maar ik ga ook nog even aan jou vragen. Heb jij een goede verzekeringspolis?
1: Ik heb een goede verzekering. Waarom? Ja,
0: dat ik met een pijltje in mijn hand ga staan.
1: En de ik kaart weet niet, is daar, hè?
0: Ja, ja, ik weet het. Maar ik weet niet waar dat pijltje gaat landen. Dus zoek ook even dekking misschien.
1: Ik ben zeer benieuwd. Je komt het te weten straks na 10 uur.
2: Straks bij Nostalgie.
1: En deze staat ook al klaar. Spin Doctors and Two Princes.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Nieuw bij National Geographic.
9: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
2: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
9: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
2: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
10: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
11: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
12: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
11: Echt?
12: Echt waar?
10: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 9:40, het nieuws met Bart van Langenhoven en blijkbaar een grote reddingsactie van een Belg in Italië.
13: Ja, in de Dolomieten daar is een Belg van 21 geëvacueerd met een helikopter omdat hij zo zwaar in paniek raakte dat hij niet meer verder kon wandelen. De jonge man verstijfde helemaal en gelukkig passeerde net op dat moment een medisch team dat onze landgenoot meteen verzorgde. Daarna vloog een helikopter hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis daar in de Dolomieten waar dokters hem verder opvolgden. In het westen van Spanje is afgelopen nacht een jongen van 13 jaar gestorven tijdens WK-overwinningsfeesten van de Spaanse voetbalploeg. Dat meldde de plaatselijke autoriteiten waar het drama plaatsvond. De jongen zou onder een ingestorte fontein zijn gevallen. Spanje kroonde zich gisteravond tot wereldkampioen na een 1-0-zege tegen Argentinië op het WK-voetbal dus. Vanmiddag wordt de Spaanse nationale ploeg feestelijk ontvangen in de hoofdstad Madrid. En koning Philip heeft een dag voor onze nationale feestdag 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Kent. Onder meer psychiater Dirk de Wachter en ex-topman van schoenwinkelketen Rick Torfs, die mogen zich binnenkort baron noemen. Daarnaast reikt koning Philip ook nog 8 andere eretekens uit, zoals commandeur in de Leopolds en de Kroonorde. Die laatste titel krijgt onder meer actrice Chris Lomme.
1: Ja, sorry. Ben je 2 weken weg geweest?
13: Ah, maar ik wou net zeggen.
1: En de computer wil mij niet meer.
2: Nostalgie weer.
13: Veel bewolking, maar droog wel vandaag. 20 tot 22 graden. Vanavond brede opklaringen. Morgen start dan zonnig. Daarna weer wolken en tot 25 graden. Aan zee is het frisse morgen bij een 20-tal. Woensdag bewolkt met plaatselijk lichte regen en tot 24 graden. En donderdag dan wisselvallig. Een kans op een bui maximaal rond opnieuw die 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
14: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
15: Met Alexandra.
1: En ik ben al zeer benieuwd waar we naartoe trekken deze voormiddag tot 2 uur. Dat kom je te weten na Olivia Newton-John en de Spin Doctors 2 Prince.

0: Olivia Newton-John.
1: Reis rond de wereld.
0: Dat doen we hier heel de vakantie bij Nostalgie. Elke dag twee verschillende bestemmingen waar we naartoe trekken. Landen die we beter leren kennen. Dankzij jou ook natuurlijk met al die fijne verhalen. En Tony.
2: Ja,
0: het is
2: ik sta helemaal klaar nu.
0: Jouw volledige verantwoordelijkheid om zo meteen een kaartje richting die prachtige landkaart, wereldkaart, te smijten. En dan gaan we weer een nieuwe bestemming ontdekken natuurlijk. Is er zoiets dat je in gedachten hebt waarvan je denkt van daar wil ik nu eigenlijk wel naartoe?
2: Ah wel, ja, waar ik heel graag naartoe ga is Spanje natuurlijk. En ze zijn net wereldkampioen geworden. Dus ik gun het de Spanjaarden om hen nog eens extra in de picture te zetten vandaag.
0: Het zou mooi zijn. Dat hebben we nog niet gehad, ook niet, denk ik.
2: Ah, voilà.
0: Dus doe je best, Tony. Okay. Ik ken de wereldkaart niet zo goed. Hopelijk jij beter.
2: Je weet maar nog.
0: Komt dat terug of zo? Is dat een bommerang?
2: Het zou kunnen, hè, als dat wegkaatst. Of,
0: hier gaan we. Oh, dat ging direct goed vanaf de eerste keer.
2: Het is helaas niet Spanje geworden. Of helaas, ja, ook een heel leuk land om op vakantie te gaan, denk ik. Ik heb net in het Atlasgebergte gemikt en dat is Marokko.
0: Wow, Marokko.
1: Ja. Reis rond de wereld.
0: Dat vind ik wel een heel toffe bestemming. Ik wil daar zelf graag al heel lang naartoe. Naar Marrakesh eigenlijk.
2: Ja, ik wil dat eigenlijk ook
0: daarom, ik zie daar zoveel toffe dingen over verschijnen. Ja. Ja, op socials dan ook, hè, van mensen
2: en
0: die daar naartoe
2: gaan. Ook.
0: En lekker eten ook. En ja, het weer is ook fantastisch. Je vindt er zo'n beetje van alles. Dus, heb jij verhalen over Marokko? Ben je er geweest? Misschien in zo'n fantastische riad gelogeerd? In Marrakesh of andere dingen gedaan die wij absoluut moeten weten? Stuur het even door in de Nostalgie-app. Maar ik heb nu wel, Tony, ik heb nu al een Spaans nummer. We blijven meevieren met de Spanjaarden. Hè?
2: Ah, je was al voorbereid dan.
0: Ze zijn wereldkampioen geworden en we vieren samen met Álvaro Soler. El mismo sol.

0: En jullie hebben allemaal gisteren ook gekeken natuurlijk naar de finale van het WK. Nostalgie. Mark stuurt, goedemorgen Alexandra, ik vind het ook leuk van Spanje, maar wij als Belgen mogen ook trots zijn. Want we zijn het enige land van het WK dat kon scoren tegen Spanje. Dat is ook waar, Mark. Ik heb daar ook nog aan gedacht, eerlijk gezegd, dat wij echt wel goed gespeeld hebben tegen Spanje. En Joyce is in Spanje, in Moraira, waar het een uitbundige feestnacht was. En nu heel erg rustig, want iedereen is natuurlijk aan het bekomen. Maar we zijn op reis ook, hè? Door Marokko. Dat is de bedoeling. Ligt niet zo ver van Spanje, maar heb jij mooie herinneringen aan Marokko? Een trip daar naartoe. Stuur het in de nostalgie-app. Zometeen in excess.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: chic.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Elke dag twee bestemmingen de hele vakantie lang, zodat we samen de wereld rondtrekken, jij en ik. En natuurlijk ook veel meer te weten komen over landen, dat is het ook gewoon. Zodat je de kriebels krijgt om daar misschien zelf ook eens naartoe te trekken. Ik heb een berichtje gekregen van Steven en die zegt, als je ooit naar Marokko gaat, maak zeker een zonsopgang of zonsondergang mee in de Sahara. Slapen tussen de zandduinen onder een hemel vol sterren. Dat is echt magisch. Ja, dat heb ik nogal wel eens gehoord van mensen, dat dat echt iets is dat je absoluut moet doen als je richting Marokko trekt. En ook Nathalie is er geweest en heeft blijkbaar heel veel met locals kunnen praten. Ik ga proberen maar straks even op te bellen. Ondertussen hebben we natuurlijk ook nog de beste muziek, zoals altijd hier bij Nostalgie. Met zometeen Miami Sound Machine, Dr. Beat. Naar deze Boyzone. And Love Me For A Reason.

Miami Sound Machine bij Nostalgie op maandagmiddag. En als je Marokkaanse roots hebt, dan ken je dit misschien wel. Ja, dit is Jailan. En dat is een hele bekende naam vandaag in Marokko. Het is bij de jonge mensen een van de populairste vrouwelijke artiesten. En dit is een hit van haar uit 2025. Blijkbaar een remake van een hit uit de 70's, zoals dat hier ook wordt gedaan. Ha Blidi. Ja, dit is zo'n beetje de Natalia of de Laura Tesoro, maar dan van Marokko.

0: Malika heeft een zo mooi reisverhaal van Marokko gestuurd in de Nostalgie-app. Ik ga haar bellen om het met je te delen. Naar Eddie Grant en Cici Peniston.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
3: Welkom thuis.
4: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
5: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
4: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
5: Die van de buren?
4: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
4: Nee, één adres.
1: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. De soundtrack van je werkdag.
2: Dat is nostalgie.

0: key.
1: We
0: are music. Het grote nostalgie reisbureau
1: met Alexander.

0: Als je veel naar nostalgie luistert, dan verander je wel van gedachten. I Don't Wanna Dance van Eddie Grant. Het grote nostalgie-reisbureau Marokko is tot 2 uur onze bestemming. Dag Malika.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent er al vaak geweest. Je bent grote fan van Marokko. Heb je Marokkaanse roots?
1: Ik heb Algerijnse roots.
0: Oké, okay, dat is daar in de buurt, hè?
1: Ja, dat is ernaast.
0: Ja, en je bent niet zo'n grote fan van Marrakesh. Op zich natuurlijk wel de moeite om te bezoeken. Maar ja, je hebt zoiets moois geschreven in je bericht. Vertel eens, wat zou jij aanraden aan de mensen die naar Marokko gaan?
1: Wel, natuurlijk Marrakesh is nu niet. Marrakesh is wel een hele leuke stad en een mooie stad ook. Maar ik persoonlijk vind het net te toeristisch. Maar als je voor de eerste keer naar Marokko gaat, heb je de mogelijkheid auto te huren, dan zou ik zeker 2 dagen Marrakesh doen. Je moet dat ooit ook wel een keer gezien hebben.
0: Ja.
1: Dus niet, maar wat ik dan bijvoorbeeld veel leuker vond, of vind, is op ongeveer een half uur, maximum een uurtje rijden van Marrakesh, heb je een vissersdorp, Essaouira.
0: Ja.
1: En die ligt dan aan de Atlantische Oceaan. Dat vind ik een veel gemoedelijker vissersdorp. Dat wil zeggen, de binnenstad, de Medina, dat zijn ook allemaal hele smalle steentjes.
0: Ja.
1: Het is ook de beenhouwers aan het werk. Het is zo echt alles wat dat de andere Marokkaanse steden hebben, maar veel minder toeristisch en veel gemoedelijker. Dat wil zeggen dat je minder lastig gevallen wordt, want dat gebeurt natuurlijk wel in die grote soeks en zo.
0: Ja.
1: Ik vind het gewoon een veel leuker dorp om naartoe te gaan.
0: Ja, ik heb er al veel over gelezen. En misschien wordt het nu ook daar drukker. Hopelijk nog niet voorlopig. En dan heb je nog een tip, hè, om met de auto verder te gaan. Hallo?

Oeh, ze is weg. Ze is verdwenen. De lijn is waarschijnlijk verbroken of weet ik veel wat. In ieder geval, ze stuurde ook nog daarna met de auto richting het Atlasgebergte. De duinen van Merzouga. Dat is een hele belevenis. De zon daar zien ondergaan is fantastisch. Ze is grote fan van Marokko. Onze Malika, die ik net aan de telefoon had. En ze gaat in september blijkbaar terug. En als ik het goed begrepen heb, gaat ze dan ook richting het Atlasgebergte om daar wat dorpjes te gaan bezoeken. Oh, zo jammer dat de lijn nu plotseling verbroken was. Kan gebeuren natuurlijk. Dit is Nostalgie in het midden van de vakantie, 20 juli. Een dag trouwens voor onze nationale feestdag, realiseer ik mij net. Jamiroquai krijg je zo meteen van mij naar deze Brian Ferry. Ik vind het het beste plan dat er is. Let's stay together.

Jamiroquai bij Nostalgie. En wie dook er gisteren tijdens de rust van de finale van het WK ook plotseling op? Pak artiesten en ook Madonna. Het was een blitzverschijning van, ik denk, een minuutje of zo. Maar ze was er wel bij. It's True Blue.

0: straks bij Nostalgie.
1: Heb ik nog een van die geweldige hits uit de 80's. We dansen en we zingen er nog altijd mee. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, na het nieuws.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
3: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Ritchie. Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
3: Ritchie.
5: Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is bijna 1 minuut voor 11. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Ja, het is een beetje een andere timing, ja, nu. De regio luchthavens willen blijkbaar het banenverlies beperken, Bart.
6: Ja, dan heb ik het over Deurne, Antwerpen en Oostende-Brugge. Die willen zoveel mogelijk personeelsleden aan boord houden. Zeker tot maart volgend jaar, zeggen ze in een gezamenlijk persbericht. Daarna moeten de luchthavens beslissen wat ze gaan doen. Zeker na het vertrek van de reisorganisatie TUI in 2027. En de Vlaamse regering die geeft Oostende en Deurne ook bijna 30% minder subsidies. En wat die impact daarvan zal zijn, blijft onduidelijk. Het Boudewijn Sea Park in Brugge moet tegen 2037 de deuren sluiten. Definitief, dat besliste de Vlaamse regering. Er komen geen nieuwe dolfijnen meer bij en er wordt niet meer gekweekt met die dieren. De uitbaters van het Sea Park moeten tegen volgend jaar ook een buitenbassin bouwen. Anno 2026 kan je dolfijnen niet zomaar meer opsluiten en kunstjes laten doen. Het dierenwelzijn is te belangrijk, zegt bevoegd Vlaams minister Ben Weitz. De uitbaters van het Brugse Dolfinarium krijgen nu de tijd om een nieuwe thuis te zoeken voor al die dolfijnen. En in Frankrijk kon 27 departementen code oranje af, want door de aanhoudende hitte en de droogte is het risico daar op bosbranden bijzonder hoog, zoals in de Vaucluse, de Vach en Bouches-du-Rhône. Onder meer in Saint-Tropez en het eiland Corsica staan er opnieuw bossen en natuur in brand. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen, maar ze konden niet verhinderen dat al enkele honderden hectare bos en natuur in de vlammen opgingen.
1: Het is wat met die branden. Ga jij binnenkort ook niet naar Frankrijk?
6: Ja, ik ga naar de regio van de Mont Ventoux, dus ik hou mijn hart een beetje vast, eerlijk gezegd.
1: Ja, en iedereen toch voorzichtig zijn, hè.
6: Voilà.
1: Ja.
2: Ik heb er Nostalgie weer.
6: Ik heb er goed ogen, denk ik. Veel bewolking, maar droog bij 20 tot 22 graden. Vanavond brede opklaringen. Morgen start zonnig, nationale feestdag. Daarna meer wolken en tot 25 graden. Als eerst frisser morgen, een 20-tal graden. En woensdag dan bewolkt met plaatselijk lichte regen en tot 24 graden. Donderdag wisselvallig en kans op een bui, maximaal rond opnieuw die 24 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie.
5: Nostalgie.
2: Het grote Nostalgie reisbureau.
5: Met Alexandra.

Wij zagen hem 2 weken geleden nog, of bijna 3 weken geleden ondertussen dan nog, op Life is Life. En gisteren, Let Me Entertain You, dat deed hij ook heel erg goed, die Robbie Williams. Want aan het begin van de WK-finale kreeg Robbie een wereldpodium, toch wel samen met Laura Pausini en Nicole Scherzinger. Hij leek me eigenlijk heel ontspannen en ook wel fier, ook al stond Engeland dan niet in de finale van het WK. Reis rond de wereld, tot 2 uur vanmiddag ontdekken we Marokko samen. En met ook nog een berichtje van Yves, die is wel in Marrakesh geweest. Marrakesh. Hij was daar zeer enthousiast. Hij is in Riad Maison des Olivier geweest. En heeft ook een fantastisch, spectaculair avondje meegemaakt. Een diner en muziekshow in iets heel modern. Le Bloc stuurt hij. Ik heb dat opgezocht. Inderdaad, een soort van moderne discotheek. Ook dat vind je duidelijk. In Marokko. En als ze daar een huwelijk hebben, hè, dan klinkt dat zo. Heel veel muziek. Heel veel kleur. Dat heb ik ook al gezien, ben er nog nooit echt bij geweest. Maar het schijnt wel fantastisch te zijn. Heb jij dat al eens meegemaakt trouwens, een Marokkaans huwelijk? Dan mag je mij dat altijd sturen in de Nostalgie-app. En wie weet komen we daar dan ook veel meer over te weten. Fleetwood Mac met Big Love, na deze. En dat is een dreadlock holiday van 10cc.

0: Fleetwood Mac. Reis rond de wereld, richting Marokko, nog tot 2 uur vanmiddag. En ja, ik wil het heel graag van je horen. Welke stad heeft bijvoorbeeld je hart gestolen? Wat was het lekkerste dat je in Marokko hebt gegeten? Of welk onverwacht momentje is je misschien bijgebleven? Deel het met ons in de Nostalgie-app. En dan maken we heel veel mensen gelukkig die misschien nog richting Marokko trekken binnenkort. Zometeen Bruno Mars, maar eerst nog Shania Twain.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

is het zo'n dag, lazy day. Dat kan natuurlijk. Misschien heb je zelfs een verlengd weekend. Heel veel mensen, dat is duidelijk. Want morgen is het 21 juli. Golden Earring, dan zitten we in Nederland. When the Lady Smiles.

0: Youssou N'Dour en Nene Cherry. Reis rond de wereld bij Nostalgie met Marokko als bestemming. En Nancy tipt nog het prachtige Riad Mouna in Marrakesh. Dat is vlakbij Jemaa El Fna, het wereldberoemde plein in het hart van Marrakesh. Dankjewel voor al die fijne tips. Als je naartoe gaat of wil naartoe gaan, dan weet je dat ook weer. En waar we ook elke dag belanden, dat is op Brussels Airport natuurlijk. Want Ellen Petrie is daar. En ze gaat er op zoek naar de straffe, grappige en soms ontroerende vakantieverhalen. Waar de reis zo dadelijk naartoe gaat, dat hoor je na Ride Set Fred en Diana Ross.
1: En we zijn weg, zeg.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Luister en je bent op vakantie.
4: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in iets fris.
7: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
9: Ja, dat past dat voor mij.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
15: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
16: By National Geographic.
17: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
16: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
17: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
16: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
2: Grote Nostalgie Reisbureau
18: met Alexander.

0: Right Set Fred. Houd het graag simpel. Don't talk, just kiss.
1: Ribben de Bie met Petrie.
0: Ja, Ellen Petrie op de luchthaven, op Brussels Airport. Dat doet ze nu al weken en ze blijft daar nog wel een tijdje rondhangen. Op zoek naar de tofste verhalen natuurlijk. Vanochtend vroeg zat ze nog bijna mee op de vlucht richting Bari in het zuiden van Italië. Gezien dat daar helemaal het hart had verloren. En nu staat Ellen Petrie bij enkele leuke vrouwen aan de gate voor Lissabon.
2: Hallo, goedemiddag. Hallo. Hallo, jij bent?
3: Elena.
2: Elena.
3: Gwendy.
2: De mama. Gwendy en?
3: Julie.
2: Julie. Jullie zien daar heel vrolijk uit, want jullie gaan op vakantie, denk ik.
3: Ja, voor een trouw.
2: Voor een trouw?
3: Ja.
2: En is het familie, vrienden?
3: Collega's.
2: Ah, jullie zijn collega's. Dan kom ik even tot hier. En je hebt je dochter mee als de plus one.
3: Ja, absoluut. Ja,
2: nou, ik zou dat ook doen.
3: Zeker, hè. Ja. En dus, kijk er naar uit.
2: Absoluut. En wat zit er nog allemaal in die handbagage dan?
3: Vooral kleren en make-up, dat is het.
2: De kleding voor een trouw?
3: Ja, ook.
2: Jawel, dat is eigenlijk heel slim.
3: Ja.
2: Je weet het, hè.
3: Ja.
2: De vrouwen denken daaraan, hè.
3: Stel dat er aan alles.
2: Ja, stel dat de valise.
3: Voilà, ja, dus hebben we het altijd bij de hand.
2: Ah, wel, dat vind ik heel slim. Dan kun je toch op zijn minst die een dag heen.
3: Dan kunnen we toch de trouw doen.
2: Zo is het. En gaat er dan mijn moeder-dochter gaat er dan nog een tripje aanbreien?
3: We blijven tot maandag, dus we gaan met ons drieën nog een beetje Lissabon en zo verkennen.
2: Oh, zeker de moeite. Doe je dat regelmatig met de dochter op trip?
3: Wij doen dat wel regelmatig. Ja, we zijn vorig jaar naar Fuerteventura geweest onder ons twee. Dus ja,
2: is wel leuk. Wat wilde je eigenlijk in Lissabon nog doen?
3: Een beetje verkennen, een beetje kijken wat het er allemaal is. Wat dat met die even valt, al die dingen. Ja, gewoon een beetje rondkijken eigenlijk. Ja.
2: Zeg, en voor die tenue die je mee hebt voor de trouw, was er een dresscode?
3: Ja, het moest wel pastelkleuren zijn.
2: Ja, het is een ding, hè. Al die dresscodes voor de trouw. Was dat voor u moeilijk? Had jij iets pastel of heb je speciaal iets nieuw gekocht?
3: Nee, ik heb iets van mama geleend.
2: En
3: mama,
2: dat is altijd gemakkelijk,
3: ja. Ja, en dan zijn we ook nog gaan kijken voor kleren. Maar dan hebben we uiteindelijk gewoon schoenen gekocht. Voor onder het kleedje.
2: En hebben jullie ook dezelfde maat schoenen?
3: Nee, ik heb een 39 en mama een 38.
2: Ah, damn. Dus dat gaat niet meer groeien, hè, voetjes.
3: Nee, ik ben blij. Ik ben blij dat ik mijn eigen schoenen voor mij heb.
2: Ja, absoluut. En heb jij zo'n onuitputtelijke kleerkast met allemaal kleedjes in alle kleuren en modellen?
3: Ze is redelijk uitgebreid. Dus ze vindt er altijd wel iets. Dus,
2: Geniet alvast van jullie trip, van de trouw. En proficiat aan het paar dat gaat trouwen natuurlijk.
3: Ja.
2: Hè? Voilà, en we zullen een romantisch plaatje draaien voor u nu.
3: Oh, ja.
2: Goed? Bye bye.
0: Ja, inderdaad, het is dat we het geweten hebben. Want Michael Jackson komt eraan met Human Nature. En heel veel plezier natuurlijk daar op die trouw in Lissabon. Altijd leuk zo, hè, in het buitenland.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
1: We are music. Nostalgie.

0: Ze heeft het allemaal nogal goed kunnen regelen, denk ik, met Ben Affleck. Alleen aan die gemeenschappelijke villa. Dat is niet zo goed afgelopen voor Jennifer Lopez. Ach ja, het is wat het is natuurlijk. Ik kreeg net een berichtje. Is de reiskar er nog? Dat stuurde, ik weet al niet meer wie, maar ja, Geert heeft dat gestuurd. Ja, natuurlijk is hij er nog. Tussen 12 en 1 gaat hij ergens passeren. En dan kan je ook nu weer een hele leuke trip winnen hier bij Nostalgie. En voor de rest verder Marokko ontdekken en de allerbeste muziek.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Deze zet nog even de puntjes op de i zo meteen. Not enough love and understanding. Share.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo. Nostalgie.
2: Het is 11:55. Goedemiddag. Het nieuws met Bart van Langhoven. En er zijn blijkbaar lange files door een ongeval dat gebeurd is op de E313.
3: Ja, aan het knooppunt Rans met de E34. Een bestelwagen botste daar met 3 auto's en een vrachtwagen. Daardoor liggen er overal brokstukken die de 3 rijstroken versperren. Hulpdiensten proberen alles zo snel mogelijk op te lossen en vrij te maken. Maar nu verlies je toch nog altijd ruim een uur op de E313 naar Antwerpen vanaf Herentals West. Ruim een uur op de E34 naar Antwerpen vanaf Zoersel. Als je vanaf Brussels Airport op vakantie vertrekt, ga dan zeker op tijd, want het is de drukste dag van het jaar. Voorlopig verloopt alles vrij vlot en moet je niet echt lang wachten aan die grenscontroles, zegt een woordvoerder. Op de luchthaven van Zaventem vertrekken vandaag ruim 50.000 mensen en komen er meer dan 40.000 terug van vakantie. Directie van Brussels Airport verwacht over de hele zomer zo'n 5 miljoen mensen, kleine 5% meer dan vorig jaar. Maar extra personeel en beveiliging moet alles daar in goede banen leiden. En in Gent zoeken agenten naar de daders van een steekpartij van morgen rond 9:30 in de buurt van de Dampoort. Daarbij raakte iemand gewond, die werd aangevallen met een mes. Getuigen zagen de daders ook weglopen. Politie vond op de plaats van de steekpartij aan de rand van de Gentse feestzone ook 2 rugzakken en kleren vol bloed. Voorlopig wil het parket van Oost-Vlaanderen niets meer vertellen tot de politie de daders kon oppakken.
1: Nostalgie weer.
3: Ook deze namiddag veel bewolking, maar droog weer. Af en toe streepje zon, kleintje, bij 20 tot 22 graden. Vanavond brede opklaringen. Morgen start dan weer zonnig. Daarna meer wolken en tot 25 graden. Aan zee is het morgen frisser bij een 20-tal. Woensdag bewolkt met plaatselijke lichte regen en tot 24 graden. En donderdag dan wisselvallig en kans op een bui. Maximaal donderdag rond opnieuw die 24 graden. En meer nieuws, dat vind je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
4: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
5: Met Alexandra.

0: Jaren geleden naar Zuid-Frankrijk geweest in juli en daar een live concert gezien van Julien Clerc. Ja, dat was fantastisch.
1: Reis rond de wereld.
0: Met nostalgie de hele zomer lang. En je kan ook de leukste tripjes en uitstapjes winnen in België en ook daarbuiten. En dat tijdens dit grote reisbureau. Ergens in dit uur, tussen twee songs, gaat onze reiskar weer passeren. Ik denk dat je het geluid ondertussen al wel kent. Als dat niet zo is, het heeft heel veel weg van een ijskar. Dus goed blijven luisteren, hou het in de gaten. Hoor je ze? Stuur dan reiskar in de Nostalgie-app. Dit uur geef ik een trip weg naar een van de Europarks. Dat zijn vakantieparken in België, Nederland en Luxemburg voor het hele gezin. Jij kiest wanneer je gaat en wat het extra spannend maakt is dat je pas een week op voorhand weet naar welk park je gaat. Dus je moet een beetje avontuurlijk ingesteld zijn. Dus ergens in dit uur passeert de reiskar. En als jij dat tripje wil winnen, stuur dan reiskar in de Nostalgie-app. Ondertussen reizen we verder door Marokko natuurlijk. Als je nog een vakantieverhaal wil delen of ergens waar je geweest bent, iets lekkers hebt gegeten of de beste Marokkaanse thee hebt gedronken, stuur het allemaal maar in de Nostalgie-app. Ik heb ook nog iets gevonden. Ja, we leren tellen in het Marokkaans. De tientallen in het Marokkaans, dat gaat zo.
2: Esra. Esherin.
0: 20 al, hè.
2: Tletien.
0: 30.
2: Rabijin.
0: 40.
2: Gemsien.
0: Gemsien, dat was 50. En zo gaat dat verder. Je vindt heel veel filmpjes op YouTube om Marokkaans te leren. En ook de getallen natuurlijk. Kan belangrijk zijn tijdens een vakantietrip. Robin Thicke nu en Pharrell. Blurred Line.

0: Ik wil ook op geen enkel andere plek zijn nu. Hier bij Nostalgie. Samen beleven we een fijne zomer met niet alleen de allerbeste muziek, maar al die toffe bestemmingen die we ontdekken in het grote reisbureau. En niet te vergeten, de reizen die we weggeven. Een grote reis in de ochtend. En ik heb ook een prijs. Een trip naar Europarks. En je weet het, die reiskar moet passeren. Als je ze hoort, stuur dan gewoon reiskar in de Nostalgie. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Ik voel het. De police komt eraan en Phil Collins.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
5: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
7: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
6: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
9: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
10: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
9: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
10: Die van de buren.
9: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
10: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
9: Nee. Één adres.
11: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
12: Thank you.

0: rode lamp. Maar ze is wel gepasseerd natuurlijk. En dat hebben heel veel luisteraars gehoord. De computer heeft er 5 uitgepikt. En 1 van die 5 gaat nu mijn stem horen. Dag Tasha.
1: Hallo. Oh,
0: ja, inderdaad, jij bent de gelukkige.
1: Van... Ja, mijn stem is zo lang, lang.
0: Je bent blij, dat is duidelijk. Ja, ja, dat is logisch, denk ik, dat je super blij bent, want het is een mooie prijs. Je mag naar Europarks met 4 personen.
1: Oh, wauw.
0: Ja, en het is ook Secret Parks, hè? Ik weet niet of je dat al gehoord hebt. Dus
1: ja,
0: het is een verrassingsvakantie. Ja, je hebt het al gehoord.
1: Ja, dus spannend. Ja. Ja,
0: maar je staat er wel voor open, denk ik, hè, voor een beetje een avontuur.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ja, een week op voorhand ga je weten waar je echt naartoe gaat. Het kan in België zijn, in Luxemburg of in Nederland. En wie mag er mee? Dat is natuurlijk het belangrijkste.
1: Oh, dat zullen mijn kinderen zijn.
0: Ja, die gaan dat heel leuk vinden.
1: Mijn gezin, ja.
0: Ja, jouw gezin.
1: Die gaan dat heel leuk vinden.
0: Dat is het tofste natuurlijk, hè? Om met je gezin daar naartoe te gaan. Je kiest zelf wanneer en waar dus. Dat ga je een week daarvoor weten. Tasha, heb je nog vakantieplannen voor de rest?
1: Nee, nog niet direct.
0: Voilà, dan is dit toch wel een mooi geschenk.
1: Zeker welkom.
0: Absoluut. Ja. Heel veel plezier. Okay. En stuur maar een berichtje of wat foto's, hè, als jullie er zijn.
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Dankjewel, hè. Ja.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: reis rond de wereld, nog tot 6 uur vanavond. Straks ook met Ewout van der Poorten, want onze Marcia is een beetje ziekjes, dus we laten haar uitzieken. En Ewout, die hoor je tussen 2 en 6 met dan ook een nieuwe bestemming, maar voorlopig zitten we nog in Marokko. Ik ga je zo meteen nog eens laten kennismaken, want het draait hier ook om muziek natuurlijk, met een van de grootste vrouwelijke popsterren van Marokko op dit moment. Klinkt eigenlijk heel erg goed. En als jij nog reisverhalen hebt of tips, stuur ze dan gerust door in de Nostalgie-app. Heel erg graag natuurlijk. Paula Abdul krijg je van mij en ook Sergio Mendes en de Black Eyed Peas.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Lenen bij Leeman.
3: Zeg Harry, wat zit je nou op haar loge te zien?
4: Ja, wacht nou even, Suzy.
3: Oeh, wacht even.
4: Nog een minuutje.
3: En wat is er dan?
4: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
3: Moe, Harry toch.
5: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Oh, sfeerverlichting.
8: En olie.
7: Oh ja, schat. Hier, kort.
8: Of anders koolzoenbandjes.
7: Oh ja, en latex handschoenen.
8: Oh ja.
9: En geen klantenkaart, meneer?
10: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
10: Safti.
12: Het grote nostalgie reisbureau
13: met Alexandra.

0: De zomer van 2026 is een mooie zomer, ook hier bij Nostalgie.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Met elke dag twee reisbestemmingen. We reizen samen de wereld rond, zodat we met een heel tof gevoel overblijven natuurlijk, eind van deze zomer. Nathalie stuurde ook nog dat ze twee keer in Marokko is geweest met haar Algerijnse vriend toen. Ze heeft er met locals kunnen praten, heel goedkoop een auto huren en erop uitgetrokken gewoon. We lagen in Agadir, hebben een dag Marrakesh gedaan. En dat zei Malika ook al daar straks, Essaouira, heel tof plaatsje. En watervallen gezien van Imoutzer, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Er was niemand enkel bij en natuurlijk gezwommen. Topreis was dat. Dankjewel Nathalie, om dit allemaal te delen. En ik heb ook een popster nu voor jou uit Marokko, die ik eventjes ga laten horen. Want natuurlijk hebben ze ook popsterren in Marokko. Een van de grootste op dit moment is Manal. Ze groeide op in Marrakesh. Ze maakt een mix van pop, R&B, hip-hop en toch ook wel die traditionele Marokkaanse muziek. Dat vind ik dan zo tof. En met deze heeft ze een gigantische hit gescoord. Ik vind dat dat echt tof klinkt, hè?

η Μαροκό, η Μαρακέσ, Μανάλ, εν, het nummer heet, wacht eventjes, Machelau, Mana, wacht. Makelau, Magalou, en het wil zeggen, ze hebben veel over mij gepraat. Dus roddelen bestaat duidelijk ook in Marokko. Overal is dat hetzelfde natuurlijk. En daar trekken we ons niks van aan. Ik ga er mee naar luisteren. En de Marokkaanse popsterren leren kennen. Donna Summer komt eraan met Hot Stuff naar deze David Bowie.

0: als het over het weer gaat in juli en augustus. Dus daar moet je dat wel tegen kunnen, tegen de hete temperaturen. Maar ik ga je straks na 1 uur ook nog een tip geven. Als het over centjes gaat, geld omwisselen en zo en afhalen daar, hoe je dat dan het beste doet om zo weinig mogelijk extra kosten aangerekend te krijgen. Toch ook wel een belangrijke, denk ik.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Deze komt eraan, net na 1 uur, Billy Ocean.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè?
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 1. Het nieuws met Simon van Elslander. En Simon, private huurders krijgen vanaf volgend jaar ook toegang tot mijn verbouwpremie.
8: Ja, klopt. Dat heeft minister van Wonen Melissa de Pratere bekendgemaakt. Private verhuurders kunnen tot 35% van hun renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van €37.000. Er gelden wel strenge voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar worden verhuurd, beschikken over een conformiteitsattest en de huurprijs mag een bepaald maximum niet overschrijden. Voor wie verhuurt via een woonmaatschappij stijgt de premie van 50% naar 60%. Aan Portus Ganda, net buiten de zone van de Gentse feesten, is vanmorgen een 19-jarige man neergestoken. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een getuige zag hoe de daders, die bivakmutsen en gecamoufleerde kledij droegen, wegvluchten. Het parket onderzoekt momenteel wat er precies gebeurt en de politie heeft de omgeving afgesloten en voert op dit moment ook een klopjacht uit. Het verkeer en bussen worden omgeleid. En voetbalploeg Union neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Noorse Bodo Glimt. En die Nooren, ja, die zijn toch een te duchte tegenstander. Vorig seizoen wonnen ze nog van kleppers als Manchester City en Inter. De duels vinden plaats op 4 of 5 augustus en ook 11 augustus. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen, dus spelen ze hun heenmatch in het stadion van KV Dijksmuiden Oostende. En de winnaar die stoot door naar de play-offs. De verliezer is zeker van de Europa League.
1: Nostalgie weer.
8: Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
9: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Alexandra.
0: En we blijven nog een uurtje rondhangen in Marokko tot 2 uur. Dan komt er een nieuwe bestemming, dus al jouw tips en suggesties zijn welkom in de Nostalgie-app. Hier komt Billy Ocean.

0: 20 juli, misschien heb je er wel een extra lang weekend van gemaakt. Want morgen is het 21 juli, onze nationale feestdag. En dan hoop ik dat je geniet van nostalgie en al die mooie dingen die we hier doen. Rondreizen.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Inderdaad, Marokko. Daar zijn we ondertussen al 3 uur. Ik heb al heel wat bijgeleerd. Ik vind het tof om jullie reacties ook te lezen, dat je dat zo tof vindt. Want inderdaad, ja, er zijn heel veel dingen die je niet weet voor je naar een land vertrekt. Bijvoorbeeld als het over Marokko gaat en geld afhalen. Doe dat dan bij een automaat van Al Barit Bank. Dat is een bank die vaak bij het postkantoor gelegen is. En daar worden blijkbaar geen extra kosten aan gerekend. Al kan de eigen bank in België dat wel nog doen achteraf. Dus daar moet je dan wel rekening mee houden. En als ze dan vragen hoe je wil afrekenen, kies dan altijd voor dirham, dus de Marokkaanse munt, niet in euro. En hou ook altijd wat cash op zak, want cash is in Marokko nog altijd koning. Dat komt dan van pas bijvoorbeeld in souks, in taxis of bijvoorbeeld in kleine restaurantjes waar ze ook nog altijd graag hebben of het liefst hebben dat je cash betaalt. Ik geef het maar mee natuurlijk. Want het is de bedoeling dat als je op reis gaat, dat het super tof wordt en je geen zorgen hebt. Zeker niet als het over geld gaat. Dan Hartman, die krijg je hier bij Nostalgie na deze ABBA. Er is voor les vous.

0: Net over centjes in Marokko en dat je daar best ook wat cash meeneemt. Voor in de souks, voor in kleine restaurantjes. En misschien als je ook een taxi neemt in Marokko. En Michael die stuurt, ik betaal alles cash. Big Brother is watching you. Ze moeten niet weten waar ik ben. Ja, dat is waar. Dat is waar, Michael. Onze Marcia ligt ziek in bed. Snel weer beter, Marcia. Ze is ook al in Marokko geweest. En daar heeft ze een mooi verhaal over. In Marrakesh heeft ze haar ogen uitgekeken. En ze vertelt dat verhaal. Na Zweden, een Zweedse en ook Amerikanen. R.E.M.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Loreen en Euphoria, ze won het Songfestival ermee in 2012. En nu terug weer helemaal in de Marokkaanse vakantiesfeer. Ik zei het je al, vakantieverhalen zijn er ook van onze DJ's. En nu krijg je dit van mij.
1: Hey, ik ben ook al in Marokko geweest. Ja, in Marrakesh en ook in Essaouira. Supergezellig stadje aan de westkust. Maar een van de leukste dingen die ik daar heb gedaan in Marokko is echt wel gaan rondwandelen in de Medina van Marrakesh. Wauw, het historische hart van die stad. Door de souks gaan ook, die openluchtmarkten. Prachtige. Ik wist niet waar eerst kijken, zoveel kraampjes. Met koperen lantaarns die ze daar verkopen, aardewerk, handgeweven tapijten, leren baboesje. De geur ook van die exotische specerijen. Echt een feest voor je ogen en je neus, de souks. Maar de grootste inkopen hebben we uiteindelijk op de vleesmarkt gedaan. En daar zijn we dan uiteraard in geslaagd om net die ene kraam uit te kiezen met het taaiste vlees van heel het Afrikaans continent. Ik was precies op mijn Doc Martens aan het kouwen s'avonds, die is echt waar. Ja, of het moet aan de bereiding gelegen hebben misschien, hè, maar ik zou erop durven vertrouwen dat de kok in onze riad wel wist wat ze aan het doen was, dus het zal waarschijnlijk wel aan onze marchandise gelegen hebben. Maar goed, voor de rest wel heerlijk gegeten daar en ook de beste munthee van mijn leven gedronken in Marokko. Dus als ik nog eens budget heb, dan ga ik zeker terug.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Dankjewel trouwens, Marcia. Marcia Boirode voor dit fantastische verhaal. Het taaiste vlees er gegeten, maar ook de lekkerste munthee ooit gedronken in Marrakesh.

0: Our music. Valerie. Nostalgie.
1: Escucha el ritmo.

0: We hebben iets heel tofs elke voormiddag tussen 9 en 10.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Klopt, dat zijn elke dag 10 hits rond een bepaald thema. En jij mag die hits kiezen. En morgen zijn we 21 juli en je, ja, dan weet je het natuurlijk waarschijnlijk al. Het is onze nationale feestdag, dus we gaan morgen voor Belgische hits. En jij mag bepalen welke 10 dat worden tussen 9 en 10 morgen vanmiddag bij Tony Talboom. Dus, welke Belgische hit wil je morgen zeker horen tussen 9 en 10? Dat mag je nu al sturen in de Nostalgie-app. Dus wel bijvoorbeeld kunnen gaan voor deze. Ongetwijfeld een van de allergrootste Belgische hits ooit gescoord door Technotronic, Pump Up The Jam. Of Soul Sister, ook tot in Amerika geraakt met deze. The Way To Your Heart. En van mij mag dit erin. Ja, zeker een van mijn favorietjes. Dus stuur maar voor Hooverphonic en Mad About You of... Ja, geen wereld meer, geen Belgische hits meer, zonder Pommelien Thijs natuurlijk. Wat wil jij morgen heel graag horen tussen 9 en 10 in de 10 van Nostalgie? Belgische hits, stuur ze maar in de Nostalgie-app.
1: Nieuw bij National Geographic.
2: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
1: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
2: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
1: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+. Yes!
3: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
6: Welkom thuis.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
7: Met Alex

Haha. Ja, het is een reis rond de wereld en straks gaat hij verder, maar wel naar een andere bestemming natuurlijk, met Ewout van der Poorten. Wat onthoud ik van Marokko? Marrakesh, toch echt wel de moeite om te bezoeken. Het vissersdorp Essaouira is een paar keer ter sprake gekomen. Echt heel tof om te doen. Het Atlasgebergte, je drinkt er de lekkerste munthee, maar met vlees moet je duidelijk oppassen. Dat heeft onze eigen Marcia Boirodi ons geleerd. Die dus ziekjes is vandaag. Ik hoop haar snel terug te zien en te horen hier in de studio. Maar zo meteen is er Ewout van der Poorten. En met hem ga ik zo meteen terug naar die grote landkaart, die wereldkaart. En we gaan er een nieuwe bestemming uitpikken. Dankjewel trouwens voor al die fijne reacties. Hier is La Bouche.

0: Dat blijft toch een van de tofste danshits van de 90s. Dag Ewout van de Poorten.
1: Dag Alexandra Potvin.
0: Hoe is het met u?
1: Goed, en met jou?
0: Ja, goed. Ik ben net terug van vakantie van Italië. Ik heb een fantastische vakantie gehad. Dus ik ben er weer helemaal klaar voor, hè, om verder de wereld rond te reizen met de luisteraars.
1: Je hebt een mooi kleurtje ook.
0: Ja, dankjewel. Het was daar ook heel warm aan het Gardameer. Maar daar gaan we misschien naartoe. Dat kan. Dat kan dat we in Italië belanden nu. Voor straks tussen 2 en 6. Ik zou dat eerlijk gezegd wel tof vinden.
1: Ja.
0: Dan kan ik ook een berichtje sturen. Maar ja, het is aan jou. Jij mag ons pijltje. Het is het Europees kampioenschap darts. En jij gaat dat nu naar een bepaald land smijten. Ik ben zeer benieuwd wat het gaat worden, Ewout.
1: Ik ga proberen om Spanje te doen, omdat Tony...
0: Ah ja, dat zei Tony daar straks ook al. Omdat hij het WK gewoon had.
1: Ja, en Tony heeft vanmorgen geprobeerd, dus ik ga proberen zijn schoenen te vullen.
0: Ga ervoor.
1: Tel jij dan af of hoe gaat dat?
0: Wacht, ik heb daar een speciaal tuintje voor. 3, 2, 1.
1: Nu mag ik.
0: Ja, nu mag je gaan smijten.
1: Frankrijk.
0: Ah, het is niet zo ver van Spanje, maar we gaan naar Frankrijk. Maar dat is fantastisch, hè, Frankrijk.
1: Een heel leuk land.
0: Ja, heel leuk land. Heel populair vakantieland ook dus. Ik ben er zeker van dat daar heel fijne verhalen gaan uit voortkomen.
1: Dus die mogen nu ingestuurd worden via de Nostalgie.
0: Ja, zeker en vast. Hoe meer, hoe liever natuurlijk. Dan kunnen we dat delen met alle andere luisteraars. Dit zijn nog Rod Stewart en Tina Turner.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ah, de muzikale liefdesbrief van Prince aan zijn toenmalige madame. The most beautiful girl in the world. Hoor je zometeen na het nieuws.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 2. Het nieuws met Simon van Elslander. En Simon, koning Filip, die gaf zijn 21 juli toespraak al.
7: Klopt, en daarin haalt hij verschillende maatschappelijke problemen aan. Hij wees onder meer op de oversterfte tijdens de zware hittegolf in juni en benadrukte dat er budgettaire maatregelen nodig zijn om het begrotingstekort aan te pakken. De koning vroeg ook extra aandacht voor het onderwijs dat volgens hem onder enorme druk staat. Hij hoopt dat na de recente spanningen, onder meer na het dodelijke busongeval in Buggenhout, de rust en het respect op de scholen terugkeren tegen het nieuwe schooljaar. De Europese Commissie legt AliExpress een monsterboete op van €550 miljoen. De Chinese webwinkel doet volgens de EU te weinig om illegale en gevaarlijke producten, zoals onveilig speelgoed of cosmetica, van het platform te weren. Moderatoren kregen vaak maar enkele tientallen seconden om producten te beoordelen. Het is de hoogste sanctie tot nu toe onder de nieuwe Europese Digitale Dienstenverordening. En AliExpress moet voor eind oktober met een verbeterplan komen om verdere boetes te vermijden. En koning Charles heeft Andy Burnham officieel benoemd tot de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die eerder vandaag zijn ontslag indiende bij de koning. Burnham is de voormalige populaire burgemeester van Groot Manchester en keerde pas vorige maand terug naar de nationale politiek. Hij werd afgelopen vrijdag met overweldigende steun binnen zijn partij verkozen tot de nieuwe leider van de Labour-partij. Burnham heeft nu de opdracht gekregen om een nieuwe Britse regering te vormen.
5: Nostalgie weer.
7: Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
5: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
8: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
5: Luister, je bent op vakantie.
8: Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
9: Met Ewout.
1: Goedemiddag.

0: Zo'n hemelse nacht in Frankrijk, zonder lichtpollutie. En dan zie je alle sterren aan de hemel. Coldplay, A Sky Full of Stars.
1: Reis rond de wereld.
0: Fijne maandagnamiddag. Ik mag je tot 6 uur mee op vakantie nemen. Virtuele reis naar Frankrijk. Dat is de populairste reisbestemming onder ons Belgen. 1 op 3 Belgen gaat deze zomer op reis naar Frankrijk. Tweede bestemming is Spanje, derde is Nederland. En ook Frankrijk staat bij Tess helemaal bovenaan het lijstje, want ze stuurt via de Nostalgie-app Frankrijk. Dat zijn geweldige kampeervakanties in de Ardèche met de caravan. Zwemmen in bergriviertjes en klimmen in de bomen om daar beneden te glijden doorheen de bomen. Zalig als ik daaraan terugdenk. Heb jij ook vakantieherinneringen aan Frankrijk? Heb je plannen om naar Frankrijk op vakantie te gaan? Stuur ze door via de Nostalgie-app. Dan overlopen we ze samen met jou. Ook als je een lekker wijntje hebt gedronken in Frankrijk, stuur het absoluut door. En uiteraard, Frankrijk, dat is niet alleen du pain, du vin, maar ook fantastisch goede muziek. Dit is eigenlijk de Franse Sandra Kim. Ze was 14 toen ze deze hit scoorde. Vanessa Paradis. Dit is Jour de Taxi.

0: CJ Lewis met Sweet For My Sweet. Bij Sweets For My Sweet was het bij Nostalgie. Fijne maandag. Zo meteen hoor je Bryan en Adams met Run To You. En ook het liedje dat bij de film hoort waarin 103, jawel 103, auto's werden vernield. Zo meteen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
8: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
9: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
8: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk.
9: Ik wil de zon zien zakken in de zee. En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.

0: Savage Garden bij Nostalgie Truly, Madly, Deeply. De hele vakantie neemt de nostalgie je mee op een virtuele reis. Vandaag tot 6 uur is dat naar Frankrijk. Voor Sophie uit Mechelen zijn dat leuke herinneringen aan Annecy. Daar wandelden ze met zicht op de bergen en maakten ze boottochtjes over het water. En wie ook uitzicht heeft op het water, dat is Victor Verhulst. Want hij zit deze zomer aan de Middellandse Zee in de villa van papa Gert. Of hij ook moet betalen, weet ik niet. 33.000 euro per week. Misschien voor Victor een vriendenprijsje van 33. In alle geval, hij zit daar. En als jij ook naar Saint-Tropez gaat, wel, dan heeft Victor raad voor je.
1: Hey, Victor Verhulst hier. En ik heb een tip voor als je in Saint-Tropez zou zijn deze zomer. Mijn tip voor deze zomer is een keer op een toeristenboot te gaan. Dat kost niet zo heel veel geld. En zo heb je toch een fantastische boottocht langs allemaal leuke dingen die je kan zien van op het water.

0: Madison Avenue. Bij Nostalgie, zometeen een voorbereiding op de nationale feestdag morgen op je vrije dag. Al een feestje met Kool & The Gang, Celebration komt eraan. En ook de 90s posterboy die zijn carrière begon als model voor Levi's Jeans staat voor je klaar. Zometeen.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met

0: mijn nostalgie-collega Lenke van Olmen is haar hart verloren in Frankrijk.
1: Hey, hey. Wij gaan de laatste jaren bijna elke zomer naar Frankrijk. En wij vinden het dan ook altijd heel leuk om te stoppen als wij zo een bordje tegenkomen met een van de mooiste dorpen van Frankrijk. En zo zijn wij een paar jaar geleden in Flavigny-sur-Oserin beland. Een heel idyllisch middeleeuws dorpje bovenop een heuvel, waar ook Juliette Binoche en Johnny Depp 8 weken lang hebben rondgelopen, want daar is de film Chocolat opgenomen. Als je er nog niet geweest bent, is het echt de moeite om eens langs te gaan, want ze hebben daar ook zo een heel authentiek snoepfabriekje waar anis de Flavigny gemaakt wordt. En dat is zo een anijssnoepje dat ze in heel veel verschillende smaken in zo van die heel schattige doosjes verkopen. En dat is eigenlijk ook ineens het perfecte souvenir om mee naar huis te pakken.
0: En niet alleen snoepjes, maar ook de pasties natuurlijk om te drinken. Heb jij ook leuke herinneringen aan Frankrijk? Stuur ze door via de Nostalgie-app. En Frankrijk, ja, dan is Céline Dion niet zo ver af.

0: straks bij Nostalgie. Onze trek toch doorheen Frankrijk zetten we straks verder. En je hoort natuurlijk de grootste hits. Fiddle Sharky, A Good Heart, zometeen na het nieuws.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
3: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Lenen bij Leeman.
5: Zeg Harry, was die aan op haar horloge te zien?
6: Ja, wacht dan even, Suzy.
5: Oh, wacht even.
6: Nog een minuutje.
5: En wat is er dan?
6: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
5: Maar Harry toch.
7: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
4: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Oh, sfeerverlichting.
10: En olie.
9: Oh ja, schat. Hier, kort.
10: Of anders koolzoombandjes.
9: Oh ja, en latex handschoenen.
10: Oh ja. En geen klantenkaart, meneer?
11: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
10: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
12: Tegels,
13: natuursteen,
12: parket in Permo.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, we moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach.
14: Ja, klopt, want het WK-avontuur krijgt geen verlengstuk voor Rudy Garcia. De Belgische Voetbalbond bevestigt dat het aflopende contract van de bondscoach in onderling overleg niet wordt verlengd. Na de uitschakeling in de kwartfinale tegen Spanje stonden er al langer vraagtekens achter zijn toekomst. De Voetbalbond moet nu op zoek naar een nieuwe bondscoach om de Rode Duivels te leiden richting de volgende EK-campagne. In zijn traditionele toespraak voor de Nationale Feestdag heeft koning Philippe opgeroepen tot verbondenheid. De koning startte met de zware hittegolf van afgelopen juni, die voor een oversterfte van 2000 personen zorgde, en benadrukte dat vooral de meest kwetsbaren de prijs betalen. Daarnaast wees hij ook op de noodzaak van een sociaal rechtvaardige begrotingsaanpak. Aanpak liever, om het tekort weg te werken. En vroeg hij aandacht voor de hoge druk op leerkrachten. Tot slot veroordeelde hij de waanzinnig en vrede oorlogen in de wereld die het internationaal recht schenden. Een luchtige noot was er ook. Op de achtergrond stond een foto van zijn bezoek aan de Rode Duivels op het WK. En koning Charles heeft Andy Burnham officieel benoemd tot de nieuwe Britse premier. De 56-jarige Labour-leider volgt Keir Starmer op, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham, de populaire voormalige burgemeester van Greater Manchester, keerde pas vorige maand terug naar de nationale politiek. En hij krijgt nu de opdracht om een nieuwe regering te vormen.
15: Nostalgie weer.
14: Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft wel op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
6: Sorry, ik was in gedachten verzonken.
14: Bij Rudy Garcia, die stopt als bondscoach.
6: Ja, eigenlijk wel. Want jij bent nu journalist. Wat zeggen ze in de wandelgangen? Want je vertelt hier politiek correct. Het is in onderling overleg, maar weet je iets meer?
14: Ja, niet echt. Ja. Denk het. Vincent Manhart heeft dat beslist, denk ik vooral. Het is een Fransman, Rudy. Dus.
6: Ja, past perfect in de
14: reisbureau.
6: Tot straks.
14: Tot straks.
16: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
17: Met Ewout.

0: Eén wereldhit en toen was het voldoende voor Ini Kamoze. Hij ging terug naar Jamaica. Ik beeld me in dat hij in de hangmat hangt. Van dat witte strand en blauwe zee op de achtergrond. Here comes the hot stepper.
1: Reis rond de wereld.
0: Niet Jamaica, maar wel in Frankrijk. We zijn op trektocht doorheen La Douce France tot 6 uur hier bij Nostalgie. Daarnet hoorde je het reisverhaal van mijn collega Lenke van Olmen. Die is in Flavigny-sur-Oseran geweest. Dat is de locatie waar de film Chocolat van Johnny Depp en Juliette Binoche werd opgenomen. En ik kreeg een berichtje via de Nostalgie-app van Ingrid. Want zij stuurt, we zijn op de rugweg van een rondtrekvakantie. En ze zijn effectief gestopt daar in Flavigny-sur-Oseran. Want ze stuurt ook het bewijs mee. Namelijk wat er op de achterbank ligt. Namelijk de lekkere anis de Flavigny. Ingrid, ik hoop dat dat een zeer leuke vakantie was. En bedankt voor je berichtje. Ben jij ook op vakantie geweest naar Frankrijk? Heb je leuke herinneringen? Lekker gegeten, gedronken? Zijn er steden, dorpjes die je kan aanraden? Stuur ze door via de Nostalgie-app. Madonna zometeen. Maar nu eerst Earth, Wind & Fire met September bij Nostalgie.

0: Tim uit Uilenborgen stuurt een handige reistip door via de Nostalgie-app. Als je deze zomer met de auto naar Frankrijk gaat, schaf dan een Bip&Go tolbadge aan. Dat is een handige oplossing. Dat is zo'n elektronisch kastje waarmee de slagboom van de peage automatisch opengaat. Dus dan hoef je niet te stoppen om te betalen. De badge kan je bestellen via een website en koppel je dan gewoon aan je bankrekening. Bedankt voor de tip, Tim. Dat is zeer handig. Ik heb nu een Friends-momentje voor je. Hier bij Nostalgie, de Rembrandts staan klaar. En zometeen hoor je een hoogbegaafde zanger. Hij was zo verstandig dat hij op zijn 16e al aan de universiteit ging studeren. Zometeen.
1: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
5: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
4: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
5: Die van de buren.
4: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
4: Nee. Één adres.
6: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

0: De grote doorbraak voor Janet Jackson en een nummer 1 hit in 87, When I Think of You.
1: Ribbedemie met Petri.
0: Vandaag vertrekken weer zo'n 45.000 reizigers op Zaventem. Onze reporter ter plaatse, Ellen Petri, die geeft aan dat ondanks de drukte de sfeer heel relaxed is op Zaventem. Wel, die sfeer die gaan we straks even opsnuiven. Intussen hoor je natuurlijk de grootste hits hier bij Nostalgie op je maandag. Ja, misschien wel brugdag vandaag. Zometeen Supertramp met The Logical Song, maar nu eerst 5. Dit is Got The Feeling.

0: kleren zijn weg zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Egele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
7: Met

0: Lezierles met Voyage, Voyage.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Het epicentrum van de Voyage, van de reizen, is vandaag ook weer Brussels Airport met zo'n 45 enthousiaste reizigers. En daarbij onze reporter Ellen Petri. Ellen die staat bij een koppel die aan het wachten is op het vliegtuig.
2: Goedemiddag. Hallo. Jullie zitten hier rustig op de gsm. Ja. Nou, waar gaat de vlucht?
3: Naar Alicante.
2: Jullie zien al mooi bruin. Dus...
3: Ja, maar wij wonen daar. Hè?
2: En je woont daar?
3: Ja, ja, ja. We zijn nu op vakantie geweest in België. Onze dochter heeft een kindje gekocht, dus ja. Wij zijn grootouders geworden.
2: Oh, proficiat. Ja, dus het is, jullie zijn zo echt een klein boeletje.
3: Ja, ja, ja.
2: En het is het eerste kleinkind?
3: Het eerste kleinkindje.
2: Oh, proficiat. En de naam? En...
3: Loren.
2: Loren.
3: Ja, ja.
2: Oh. Dus jullie wonen daar in Alicante al lang?
3: Nu juist een jaartje.
2: Een jaartje. Wat heeft jullie toen beseffen van wij gaan België verlaten en Alicante wordt het?
3: Goh, dat was eigenlijk al jaren dat we er eigenlijk mee bezig waren. Dus mijn ouders hebben dat ook gedaan. Dus als ze met pensioen waren, naar Spanje getrokken.
2: Okay.
3: En wij, dat was eigenlijk ook onze droom.
2: En nu na een jaar, vertel eens, wat is dat voor u geweest?
3: Voor ons is dat eigenlijk altijd een vakantiegevoel.
2: Ja,
3: ten eerste natuurlijk, ja, je woont daar, je doet je huishoudelijke taken gelijk anders. Maar voor ons is dat echt een vakantiegevoel.
2: En je kende het daar natuurlijk ook al wel.
3: Wel, eigenlijk zijn we op zoek geweest.
2: Ja.
3: En ja, we zijn dan eigenlijk een promotor tegengekomen. En ja, ik heb een vraagje afgesproken. En zo zijn we er eigenlijk ingerold.
2: Mm-hmm. En de kinderen komen ook regelmatig op bezoek?
3: Ja hoor. Ja. Dus wij gaan om de 2 maanden naar België.
2: Ja.
3: En kijk, ja, nu in september komen mijn dochter, mijn schoonzoon met kleintje naar Spanje voor 14 dagen. Maar ja, in augustus gaan we dan nog een keer naar huis.
2: Ja.
3: Voor de babyborrel, hè.
2: Ja, absoluut. Het is altijd zo wel een themaatje eigenlijk.
3: Ja, ja, ja.
2: Jullie zien er fantastisch gelukkig uit.
3: Ja, hoor.
2: En dan ook glunderen, eerste kleinkind.
3: Ja, ja, zeker.
2: Geniet van alles, geniet van de zomer.
3: Ja, dankjewel.
2: En van alle jaren die jullie nog samen hebben, uiteraard.
3: Hè. Dankjewel.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie. Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
4: Nostalgie.

0: straks bij Nostalgie. De eerste hit van Whitney Houston in de 90s. Hoor je zometeen.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
0: Goedemiddag, 2 voor 4. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, Rudy Garcia stopt als bondscoach van de Rode Duivels.
7: Ja, dat klopt. De voetbalbond en Garcia verlengen hun samenwerking niet. De 62-jarige Fransman loodste de Rode Duivels op het WK naar de kwartfinales, waar ze eervol sneuvelden tegen wereldkampioen Spanje. Ondanks kritiek op zijn tactische keuzes blikt Garcia op Instagram tevreden terug. Hij benadrukt dat België onder zijn hoede slechts 2 keer verloor en weer bij de wereldtop hoort. Technisch directeur Vincent Mannaert zoekt nu een opvolger. Een Belg die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord is opgepakt in Thailand. Dat bevestigt de federale politie. De man werd ook gezocht voor illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Thaise immigratiepolitie kwam de man op het spoor na een tip uit ons land over zijn verblijfplaats. Na een identiteitscontrole bleek zijn paspoort te matchen met het Interpol-opsporingsbericht. Hij wordt nu uitgeleverd aan België. Het parket van Oost-Vlaanderen benadrukt dat er voorlopig geen enkele aanwijzing is dat de steekpartij aan Portus Ganda gelinkt is aan de Gentse feesten. Vanochtend rond 9:30 werd daar een 19-jarige jongeman neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en verkeert in levensgevaar. De daders zijn nog altijd spoorloos. De omgeving rond Portus Ganda en de Dampoortstraat is na urenlang sporenonderzoek intussen wel weer vrijgegeven voor het verkeer.
1: Nostalgie weer.
7: Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen staat vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallig dag bij dezelfde temperatuur. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Jij hebt al een naam horen circuleren als opvolger voor Garcia?
7: Het was Van Bommel en ik was even vergist. Ik dacht, Floris Van Bommel, maar dat is van de schoenen natuurlijk.
0: Ja, dus Mark.
7: Mark Van Bommel wordt wel genoemd.
0: Ja. Serieuze bronnen of...
7: Ja, dat zeggen de schrijven andere media, dus...
0: Dus het zou wel iets kunnen.
7: Het zou kunnen.
0: Dus binnen een uurtje bevestiging?
7: Hopelijk.
0: Ik kijk er naar uit.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
8: Met Ewout.
0: Goedemiddag.

0: Het paradijselijke Kokomo aan de Florida Keys werd volledig verzonnen door de Beach Boys. En het werd zo'n grote hit dat het wel lokale ondernemers inspireerde om strandclubs en resorts in Florida te dopen met de naam Kokomo. Maar het bestond dus niet en het was de soundtrack uit de film Cocktail.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Naar Florida kan ik je niet op vakantie sturen, maar bijvoorbeeld Porto, Praag, Nice, dat lukt wel. Want in dit uur win je een voucher van €300 bij Brussels Airlines. €300, daar kan je makkelijk met twee personen heen en terug naar Porto, Praag, Nice. Lissabon, dat lukt ook bijvoorbeeld. Dus die €300 kan je winnen hier als je de reiskar hoort voorbij komen. Dus je moet de oren goed spitsen. Tussen de muziek hoor je in dit uur dit geluidje. Nu is het om te oefenen, dus nog niks doen. Gewoon dit geluidje om te oefenen. Hoor je de reiskar voorbij komen, dan stuur je reiskar in de Nostalgie-app. En dan wordt er een winnaar gekozen die €300 ontvangt.

0: Adele uit de gelijknamige James Bond film Skyfall. Dat is een leuke tip tijdens de zomer. Ze staan volgens mij allemaal op Netflix. De vier films met Daniel Craig. Ik ga wel zeggen Craig Daniel, maar dat is een andere. Daniel Craig, Skyfall dus. Fijne namiddag. Je kan reisbudget winnen hier bij Nostalgie. €300 van bij Brussels Airlines. Brussels Airlines. Een tongtwister, hè? €300 van Brussels Airlines. Het enige wat je moet doen is goed luisteren. Als je de reiskar hoort voorbij komen, dan stuur je reiskar in de Nostalgie-app. Niet nu, we doen nog even een kleine oefenronde. De reiskar klinkt zo. Hoor je die voorbij komen, dan stuur je reiskar en dan bellen we een gelukkige winnaar op. De muziek bij Nostalgie, Meatloaf staat klaar met Dashboard, Paradise by the Dashboard Light en UB40 met Red Red Wine, zometeen.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Oh, sfeerverlichting.
4: En olie.
5: Oh ja, schat. Hier, kort.
4: Of anders koolzoenbandjes.
5: Oh ja, en latex handschoenen.
4: Oh ja. Heb je geen klantenkaart, meneer?
6: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
5: Safti.
7: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
8: Nieuw bij National Geographic.
9: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
8: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
9: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
8: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.

0: Meatloaf samen met Ellen Foley en Paradise by the Dashboard Light. Nostalgie, fijne middag. Je hebt de reiskar horen voorbijkomen als je goed hebt opgelet. En dat zijn er wel een paar mensen die dat hebben gehoord. Dus dan volgt er nu een heel spannend moment voor één van die mensen die reiskar heeft gestuurd via de Nostalgie-app. Want we gaan de winnaar opbellen. Dat is al een goed teken.
1: Hallo, met Cathy.
0: Dag Cathy, met Ewout van Nostalgie.
1: Hallo.
0: Wat heb jij gestuurd in de Nostalgie-app?
1: Ik heb reiskar gestuurd.
0: Zeer goed. Proficiat Cathy, je wint €300 van Brussels Airlines.
1: Oh, wauw. Amai, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Wat staat er op je bucketlist? Waar zou je graag naartoe gaan?
1: Het volgende wat op de planning stond was eigenlijk een reisje naar Bilbao of San Sebastian. En dat zou met mijn twee buurvrouwen geweest zijn, dus dat komt eigenlijk heel goed van pas.
0: Met de twee buurvrouwen? Twee goede vriendinnen dan?
1: Ja, we komen eigenlijk goed overeen, ja, zeker en vast.
0: Ja. En waarom Spanje?
1: Ja, we zijn al een aantal keer op citytrip geweest naar Spanje en dat is ons altijd heel goed bevallen, dus ja.
0: Je gaat graag...
1: Waarom niet nog een keer dan? Ja.
0: Absoluut. Dus je krijgt van ons €300 reisbudget, dus daar kom je al een heel stukje mee op weg. Wat brengt vandaag nog? Wat ga je nog doen?
1: Goh, vandaag is rustig. We maken de brug met het werk, dus vandaag is geen werkdag, dus lekker thuis.
0: En dan ga je morgen dan feesten of doe je gewoon rustig aan op de Nationale Feestdag?
1: Maar rustig aan, denk ik. Een beetje naar de koers kijken en supporteren voor onze Belgen in de koers. Dus dat staat op de planning.
0: Altijd een goed idee, zeker. Ja. Cathy, ik wens jou en de twee buurvrouwen, wat is hun naam?
1: Mia en Sophie.
0: Heel veel plezier in Spanje, hoop ik.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne namiddag nog.
1: Dag.
0: Nostalgie. Op je maandagnamiddag. Nu met Frans Gall, want we zitten in Frankrijk. Dit is Ella.

0: van de Backstreet Boys. Fijne namiddag nostalgie met zometeen Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. En ook een rock'n'roll liedje die eraan komt. Even een collectief meezingmoment met een van de grootste Belgische hits ooit. Voorbereiding voor morgen, zometeen.
1: Lenen bij Leeman.
2: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar loge te zingen?
3: Ja, wacht dan even, Suzy.
2: Oeh, wacht even.
3: Nog een minuutje.
2: En wat is er dan?
3: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
2: Moe Harry toch.
4: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
1: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
4: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Het grote nostalgie reisbureau.
7: Met

0: Fien uit Hombeek die stuurt, blijft toch een lekker nummer. Rosala met Everybody's Free.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En ook lekker, niet mis te verstaan. De Spice Girls zometeen met Stop na het nieuws.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
6: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft. Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar. Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee. En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
7: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
8: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
9: Welkom thuis.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1:05. Het nieuws met Simon van Elslander. Een voortvluchtige Belg is gevat in Thailand.
10: Ja, dat klopt. Een Belg die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord is opgepakt in Thailand. Dat bevestigt de federale politie. De man werd ook gezocht voor illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Thaise immigratiepolitie kwam de man op het spoor na een tip uit ons land over zijn verblijfplaats. Na een identiteitscontrole bleek zijn paspoort te matchen met het Interpol-opsporingsbericht. Hij wordt nu overgeleverd aan België. Een Boudewijn Sea Park reageert kritisch op het Vlaams uitdoofscenario dat dolfijnen in een gevangenschap vanaf 2037 verbiedt. Het Brugs Perretpark vreest dat het bijhorende fokverbod en de latere overplaatsing zware gevolgen zullen hebben voor het welzijn van hun 7 dolfijnen. En dat omdat stabiele sociale groepen zo uit elkaar worden getrokken. Het decreet legt ook een importverbod op. De sluitingsdatum van 2037 is zo gekozen dat het park het nieuwe buitenbassin dat tegen 2027 klaar moet zijn, eerst nog financieel kan afschrijven. En er is ook nog droevig voetbalnieuws, want Engels voetbalicoon Kevin Keegan is overleden. De tweevoudige gouden balwinnaar en legende van onder meer Liverpool en Newcastle United is op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. In de jaren 70 beleefde de veelscorende middenvelder zijn hoogdagen bij Liverpool, waarmee hij in 1976 nog scoorde tegen Club Brugge liever in de Europa Cup 1 finale. Later was hij ook succesvol als manager, onder andere van Newcastle en de Engelse nationale ploeg. Keegan overleed in het bijzijn van zijn familie.
1: Nostalgie weer.
10: Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee tot 25 graden elders. En woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. Maar ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
8: De hele dag zonnige vakantietips en weer in een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
9: Met Ewout.

0: Als je hebt meegezongen of luchtgitaar hebt gespeeld, dan krijg je van mij 10 op 10. Kiss met I Was Made for Loving You bij Nostalgie.
1: Reis rond de wereld.
0: Nog tot 6 uur zijn we op virtuele reis doorheen Frankrijk. En als je Frankrijk zegt, dan zeg je natuurlijk wijn. De Fransen exporteren wel wat wijn. Ik drink dat ook graag. Sancerre, lekker, lekker. Wel, wat exporteren ze? 1,7 miljard flessen van 75 centiliter. Dat is heel wat. Maar dan vraag ik me af. Ja, de Fransen drinken toch zelf ook graag een glaasje wijn. Hoe zit dat dan? Wel, er wordt minder geëxporteerd dan zelf geconsumeerd. Want zo'n 3,3 miljard flessen blijven in Frankrijk. Om een idee te geven, om erover dat kwantificeerbaar te maken, dat is 35 à 40 liter wijn per persoon. Valt nog mee, denk ik. Nee? Heb jij ook een favoriete Franse wijn? Ben je op vakantie geweest in Frankrijk en je zegt, daar moet je echt naartoe? Stuur het door via de Nostalgie-app. Dan keuvelen we er samen over tot 6 uur vanavond. En als je Frankrijk zegt, dan zeg je ook Franse muziek natuurlijk. Mylène Farmer, dit is Déjà Enchanté. Fijne avond.

punt is bewezen. Een groot deel van de wijnexport uit Frankrijk zit hier bij ons in België. En ook bij de luisteraars van Nostalgie. Marina bijvoorbeeld uit Vilvoorde, die stuurt één woord champagne. Maar ze drinkt toch ook graag een glaasje wijn, een chardonnay of een sauvignon. En we sluiten de rangen met een Sancerre. Fantastische keuze, Marina. En dan Catherine uit Lier, die is volgens mij specialist. Want ze schrijft: de beste rosé van Zuid-Frankrijk is die van Domaine de Marchandise in Roquebrune-sur-Erge. En dan voor de witte en de rode wijn is ze een heel grote fan van Marc Collin in Beaune. Drink jij ook graag wijn of heb je leuke herinneringen aan Frankrijk? Nog tot 6 uur zijn we op virtuele reis doorheen La Douce France. En de muziek is ook goed natuurlijk. Katy Perry staat klaar. Maar nu eerst Wax.

0: Police met Every Breath You Take aan de vooravond van de Nationale Feestdag. Sowieso een vrije dag of gewoon een extra vakantiedagje.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Die Nationale Feestdag laten we morgen niet onopgemerkt voorbij gaan, want in de 10 van Nostalgie zetten we de 10 beste Belgische songs ooit op een rijtje. Die 10 van Nostalgie hoor je elke werkdag tussen 9 en 10, telkens in een ander vakantiethema. En morgen in het kader van de Nationale Feestdag zijn dat de 10 beste Belgische songs ooit. En jij mag helpen bij het samenstellen van die 10 nummers, bij de keuze van de nummers, door gewoon je favoriete Belgische song ooit door te sturen via de Nostalgie-app. Als je dat doet, maak je trouwens kans op een voucher van €50 van Smartfoto. Dus stuur maar door en bepaal morgen de 10 van Nostalgie mee. Morgen tussen 9 en 10 bij Tony is dat. Ik doe ook al even een duit in het zakje. Het kan niet zijn dat Clouseau morgen niet in de lijst staat. En ik heb een suggestie van Clouseau die perfect zou zijn voor morgen. En dan gaan we nu samen naar luisteren. Dit is Laat me nu toch niet alleen.

0: Het ideale liedje bij dit frele avondzonnetje. Stevie Wonder en Superstition bij Nostalgie. In het grote Nostalgie-reisbureau. Tot 6 uur vertoeven we nog virtueel in Frankrijk. Karin die stuurt. 15 jaar lang heb ik heel Frankrijk doorkruist. Zomer, winter en alle andere schoolvakanties. En de topper, dat was de kustlijn tot aan de Italiaanse grens. Met mijn oldtimer Volvo, een Amazon. Een prachtig land. En dan een smiley met twee hartjes. En over hartjes gesproken. Emma die stuurt. Heel mooie herinneringen aan Frankrijk. Druiven gaan plukken bij Château Villat in Bordeaux. En ik heb daar ook mijn vriend leren kennen, die daar toevallig ook aan het helpen was op het domein. Stuur jouw vakantieherinneringen uit Frankrijk gerust nog door via de Nostalgie-app. En zometeen hoor je Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstelling. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
8: Het grote Nostalgie-reisbureau.
9: Met

Simply Red met Stars bij Nostalgie. Nog één laatste halte in Frankrijk, tussen de lavendel. Want Nancy die stuurt een foto uit Valensole tussen de uitgestrekte lavendelvelden. Lavendel, oh, dat is een tongtwister zeg. Lavendel, kan ik het nog eens? Lavendel, jawel. Zover je kan zien, stuurt ze. Nancy, bedankt voor je foto. En Joyce uit Wilrijk, die stuurt... Hey Ewout, als je richting Zuid-Frankrijk gaat, dan zijn deze dorpjes zeker de moeite waard. Schrijf op. La Garde Freinet Grimaud, Porte Grimaud, Borme Les Mimosas, Gauguelin. En dan twee voor de hand liggende vind ik Saint-Maxime en Saint-Tropez uiteraard. Groetjes vanuit Moreira, Spanje, waar ik nu op vakantie ben. Geniet van je verlof, Joyce, daar in Spanje. En Spanje is misschien wel morgen het land dat aan bod komt tijdens het grote Nostalgie-reisbureau. Je weet maar nooit. En als je zegt Spanje, dan is Jennifer Lopez nooit veraf. Oh.

0: schat. Zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
1: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
0: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
1: Die van de buren.
0: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
1: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
0: Nee. Één adres.
2: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
3: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket in Permo.
6: Nostalgie. Goedenavond, 2 voor 6, het nieuws met Simon van Elslander. Het onderzoek naar een dode dertiger in Isegem is afgerond.
7: Ja, klopt. Er is meer duidelijkheid liever over de man die vanmiddag werd teruggevonden in een gracht nabij het zwembad in Isegem. Het gaat om een 36-jarige man. Volgens de eerste vaststellingen van het parket van West-Vlaanderen zijn er geen uitwendige sporen van geweld op het lichaam aangetroffen. Er is een wetsdokter aangesteld om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Op de luchthaven van Frankfurt zijn vorige week 4 medewerkers besmet geraakt met malaria. Volgens de woordvoerder zijn ze vermoedelijk gestoken door een tropische mug die is meegereisd in de vracht van een vliegtuig. De overheid benadrukt dat dergelijke besmettingen op een luchthaven uiterst zeldzaam zijn, maar toch blijkt uit cijfers dat het aantal gevallen van zogeheten bagagemalaria in Europa de laatste jaren toeneemt. In de periode tussen 1969 en 2024 werden er in Europa 145 gevallen geregistreerd, waarvan 19 in België. En een dag na hun WK-titel tegen Argentinië zijn de Spaanse wereldkampioenen vanmiddag geland in Madrid. Kapitein Rodri stapte met de wereldbeker als eerste van het vliegtuig. Het team staat een druk programma te wachten. Ze worden eerst ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna een parade in een open bus volgt door de hoofdstad. De autoriteiten verwachten maar liefst 1 miljoen fans in de straten van Madrid en zetten 2500 agenten in om het volksfeest veilig te laten verlopen.
5: Nostalgie weer.
7: De wolken trekken vanavond wat weg. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig. Nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Met de superplusdeals van De Leijze gaan we...
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijze. Mee met het leven.
3: Oh, sfeerverlichting.
4: En olie.
3: Oh ja, schat. Hier, kocht.
4: Of anders koolzoombandjes.
3: Oh ja, en latex handschoenen.
4: Oh ja. Heb je geen klantenkaart, meneer?
5: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
2: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
3: Safti.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: we zijn weg, zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.

0: Ja, voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Nieuw bij National Geographic.
3: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
2: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
3: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
2: 26 juli, 7 uur, National Geographic of stream op Disney+.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
7: Nostalgie, altijd en overal op zak. Download nu onze app.
8: Nostalgie. Goedenavond, 3 voor 7, nieuws met Simon van Elslander. En voorlopig komen er geen methaanboetes voor olie- en gasbedrijven. De Europese Commissie adviseert de EU-lidstaten om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die de nieuwe strenge methaanregels overtreden. Die klimaatwet gaat in vanaf 2027 en verplicht exporteurs om hun uitstoot te rapporteren. Grote producenten, zoals de Verenigde Staten en Qatar, dreigen echter hun olie en gas elders te verkopen. Om de Europese energiezekerheid niet in gevaar te brengen, stelt de commissie de boetes nu 3 jaar uit. In de Noord-Italiaanse stad Bologna zijn zware protesten uitgebroken na de dood van Abderrahim Fakir. De 43-jarige ondernemer overleed gisteren tijdens een gewelddadige arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten en omstaanders op de man blijven zitten terwijl hij om hulp roept. De zaak roept sterke vergelijkingen op met de dood op George Floyd in Amerika. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. Na het afgelopen WK klimmen de Rode Duivels naar de 8e plaats op de nieuwe FIFA-ranking. België sneuvelde in de kwartfinales eervol tegen Spanje, dat zich gisteren na een 1-0 zege tegen Argentinië kroonde tot de nieuwe wereldkampioen. En dankzij die titel wippen de Spanjaarden ook naar de 1e plaats op de wereldranglijst ten koste van de Argentijnen. Frankrijk en Engeland liever vervolledigen de top 4 en Nederland zakt na een vroege uitschakeling naar de 9e plaats.
2: Nostalgie weer.
8: De wolken trekken vanavond wat weg, blijft wel op de meeste plaatsen droog, temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt, 20 graden aan zee, 25 graden op andere plekken. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. Ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De grote natuurbrand in Virouanval in de provincie Namen is onder controle, dat laat de brandweer weten. Een gebied van 2,5 hectare staat er in brand. Het vuur spreidde zich over een helling tot aan de rand van een weg. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse en ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is er ook een helikopter aanwezig. De brandweer is begonnen met de blusfase. De snelweg tussen Virouanval en Frankrijk blijft wel nog even dicht. Het Boudewijn Sea Park in Brugge betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om het Dolfinarium in 2037 te sluiten. Dat schrijft het park in een open brief. In totaal verblijven er nog 7 dolfijnen in Brugge. Bijna de helft is er geboren. Het Boudewijn Sea Park vraagt nu welke wetenschappelijke redeneringen er is om het Dolfinarium te sluiten.
2: Jarenlang worden wij geïnspecteerd, geaccrediteerd. Er is nog nooit een slechte accreditatie of controle geweest. Dus dan blijft de vraag van waarom komt men nu opeens met dit sluitingsscenario, terwijl men ook geen oplossing heeft. Als je die lijn wilt trekken, zou je zeggen alle dierentuinen moeten dicht, want wij vinden het niet verantwoord meer dat dieren in dierentuinen verblijven.
1: Waar de dieren naartoe moeten is nog niet duidelijk. De Chinese webwinkel AliExpress heeft een boete van 550 miljoen euro gekregen omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Volgens de commissie doet AliExpress te weinig om de risico's van die producten te analyseren. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Vivameubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Debameubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Oh, sfeerverlichting.
2: En olie.
1: Oh ja, schat. Hier, kort.
2: Of anders koolzoombandjes.
1: Oh ja, en latex handschoenen.
2: Oh ja. En geen klantenkaart, meneer?
3: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
2: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
1: Safti.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartijen op de Gentse feest afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie. Matto Langeraard.
6: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie gecreëerd dat de Gentse feest eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
5: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend ook positief. 2 bestuurders werden betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de Nationale Feestdag morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer toch groen licht. En Amerikaans president Trump verzekert Israëlisch premier Netanyahu dat hij niet zal opgepakt worden in de Verenigde Staten. Eerder had de burgemeester van New York laten weten dat hij die mogelijkheid onderzocht als Netanyahu naar de VN-top daar in september gaat. Er loopt op dit moment ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu voor oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartij op de Gentse feest afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie. Matto Langeraard.
2: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie gecreëerd dat de Gentse feest eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
1: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief. 2 bestuurders werden ook betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de nationale feestdag in het Jubelpark morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer van Brussel toch groen licht. In Spanje, in de buurt van Madrid, heeft de zware bosbrand nu al meer dan 26.000 hectare natuur verwoest. Zo'n 1.200 mensen werden ook al geëvacueerd, dat meldt de brandpreventiedienst daar. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich daarna erg snel. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers. Op dit moment is er ook een hittegolf in Spanje. De nieuwe Britse premier Andy Burnham stelt zijn regering samen. Burnham nam vandaag officieel de fakkel over van Keir Starmer. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham laat 11 leden van Starmers regering vertrekken, onder wie ook de vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag dan weer blijven. En de minister van Defensie John Healey wordt nu minister van Financiën. Die had onder Starmer nog ontslag genomen, want hij vond de defensieplannen toen niet voldoende. En vanaf morgen begint de derde en laatste week in de Ronde van Frankrijk. Die start met een pittige tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar. Je hoort Evenepoel.
3: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen. Om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar ga niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
1: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt om 16:45. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...